Dat was Debashish Bhattacharya op de Noord-Indiaanse slide-gitaar met de raga Saraswati. Met begeleiding op tabla door zijn broer Subhashish Bhattacharya. Aandacht nu voor een andere pleitbezorger van de slide-gitaar in de Indiaanse muziek, Vishwa Mohan Bhat. Hij werd in 1952 geboren in de stad Jaipur in Rajasthan. Net als Debashish Bhattacharya, die we zojuist lieten horen, speelt Vishwa Mohan Bhat op een omgebouwde westerse slide-gitaar met een Indiaanse klankkleur. Hij noemt zijn aanpassing van de westerse gitaar de Mohan Veena. De westerse slide-gitaar heeft 6 snaren, maar als zo'n gitaar wordt omgebouwd tot de Mohan Veena, zitten er maar liefst 19 snaren op. 7 hoofdsnaren en 12 meetrillende dunne resonantiesnaren. In 1993 brak Vishwa Mohan Bhat wereldwijd door met het album A Meeting by the River. Op dit album speelt hij met de Amerikaanse slide-gitarist Ry Cooder.

Dat waren Vishwa Mohan Baat op de Mohan Veena en Ray Cooder op bottleneck-gitaar in A Meeting by the River, Longing en Isalee. Afkomstig van het album A Meeting by the River uit 1993.

In korte tijd heeft de Hindoestaanse slidegitaar een stevige positie veroverd binnen de Noord-Indiaanse klassieke muziek. De Hindoestaanse slidegitaar is als nieuwkomer een welkome aanvulling op traditionele snaarinstrumenten zoals de sitar, de veena, de sarod en de sarangi.

0: U luistert naar de Concertzender met deel 5 van het programma Tango, Lied van Buenos Aires. Dit programma is samengesteld naar aanleiding van het recente gelijknamige boek van Yupa Campo met de Nederlandse vertaling van tangoliederen. Voor informatie over de programmagegevens en de speellijst kunt u natuurlijk terecht op de site van de Concertzender, concertzender.nl. In de programmareeks Tango, Lied van Buenos Aires willen wij een sociaal-cultureel panorama geven van Buenos Aires in de tijd van de klassieke tango. Elke uitzending is gewijd aan een thema. In de twee vorige was dat mannen en vrouwen. En in deze aflevering 5, liefde. En de volgende, aflevering 6, gaat over liefdesleed. In de eerdere uitzendingen is aangegeven dat in de begintijd van de tango er in Buenos Aires een enorm mannenoverschot was met als uitvloeisel een rauwe macho-cultuur. En dat uitte zich ook in de oudste liederen over liefde, zoals De Puro Guapo, echte kerel.
1: Om jouw liefde te veroveren wil ik mijn leven inzetten bij het kaartspel dat mij zinde. Het is niet het eerste spelletje waarin ik mijn lijf heb ingezet. En als ik tenslotte speel en win, als een stier is mijn postuur, kan ik mij doen gelden met mes en ferme hand, met lef en met bravoure.

0: U hoorde het orkest van Pedro Laurens met zang van Juan Carlos Casas. De liefde van de macho gaat gepaard met een flinke dosis jaloezie en als hij aan haar liefde twijfelt, waarschuwt hij haar. Pénsalo bien.
1: Denk goed na voor je die stap zet, die je morgen wellicht niet recht kunt zetten. Bedenk dat wel, ik, die zoveel van je hield en jij hebt mij vergeten, wellicht uit liefde voor een ander.

0: U hoorde het orkest van Juan D'Arienzo met zang van Alberto Echagüe. In de jaren 20, dus na de Eerste Wereldoorlog, werd de tango het muzikale idioom in een scene van besloten bijeenkomsten met een amoureuze sfeer, waarin mannen en vrouwen meer gelijkwaardig waren. Luistert u naar Danza Maligna, kwaadwillige dans, gezongen door Armando Moreno bij het orkest van Enrique Rodriguez.
1: Genoegen der goden, perverse dans. De tango is rite en religie. Het Orchestra Criolla is het altaar en de priester is de bandoneon. Ik wil me als gevangen voelen in de kerker van mijn smart. Verzwijg, mijn innige wederhelft, dat tussen ons beiden een geheim bestaat.

0: De schemerige en zwoele sfeer in die tango-scene werd bezongen in A Media Luz, bij schemerlicht.
1: Dat alles bij gedempt licht, zodat de liefde een tover is. Bij gedempt licht onze kussen, bij gedempt licht wij twee. En alles bij gedempt licht. Een schemering binnenshuis, hoe zacht als fluweel glanst het gedempte licht van de liefde.

0: Dat was het orkest van Edgardo Donato met zang van Horacio Lagos. De grotere gelijkwaardigheid van man en vrouw blijkt ook uit het feit dat een man erkent dat hij regelmatig een blauwtje loopt. Maar hij is en blijft een man. Hij vergelijkt het met gokken op renpaarden. Vaak verlies je, maar toch gok je opnieuw. En zo ook bij vrouwen. Luistert u zo naar Carlos Gardel in Por una cabeza.
1: Maar als zondag een felle merrie wordt getipt, dan zet ik daarop alles in. Dat is één ding dat zeker is.

0: In fumando espero versmelte het rokend wachten en smachten naar de minnaar.
1: Uitgerekt op mijn sofa, roken en beminnen. Kijken naar mijn minnaar, gelukkig en verliefd. Zijn lippen voelen, zoenen met verfijnde kussen. En het avontuurtje begeren met des te meer verlangen. Als ik zijn blik bespeur, vol dorst naar hartstocht. Want als mijn lief er is, is mijn roken een paradijs. Geef mij de rook uit jouw mond, geef dat in mij de passie ontvlamt. Maak dat ik gek wil worden van genot. Als ik die warmte voel van de bedwelmende rook, die straks de vurige vlam van de liefde ontsteekt. Des te meer verlangen. Als ik zijn blik bespeur, vol dorst naar hartstocht. Want als mijn lief er is, is mijn roken een paradijs. Geef mij de rook uit jouw mond, geef dat in mij de passie ontvlamt. Maak dat ik gek wil worden van genot. Als ik die warmte voel van de bedwelmende rook, die straks de vurige vlam van de liefde ontsteekt.

luistert naar de Concertzender, naar het programma Wereld Mineralen. Vandaag laten we nieuwe releases horen van diverse artiesten. Carice Fotso uit Cameroen, Joyce Moreno uit Brazilië, Dobet Knahore uit Ivoorkust, het Mexicaanse gitaarduo Rodrigo y Gabriela, de Catalaanse mestizo-band La Trova Kung Fu, de Braziliaanse band Orchestra Imperial, de Duits-Afghaanse zangeres Simin Tander en tot slot de Brits-Indiaanse zangeres Sushila Raman. De speellijst van het programma is uiteraard te vinden op de site van de Concertzender, concertzender.nl.

luistert naar de Concertzender en we gaan verder met het programma Wereldmineralen. En vandaag komen nieuwe releases aan bod van muzikanten uit diverse stijlrichtingen en regio's. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertzender.nl.

En dat was het programma Wereld Mineralen, waarin vandaag recente releases van artiesten van diverse muzikale plamage. Achtereenvolgens lieten we werk horen van Carence Fotso uit Cameroen, Joyce Moreno uit Brazilië, Dobet Knahore uit Ivoorkust, het Mexicaanse gitaarduo Rodrigo y Gabriela, de Catalaanse mestizo-band La Troba Kung Fu, de Braziliaanse band Orchestra Imperial, de Duits-Afghaanse zangeres Simin Tander en tot slot de Brits-Indiaanse zangeres Sushila Raman. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl. U heeft geluisterd naar een programma van Pieter de Rooij.

Vandaag in Wereldmineralen recente releases met Indiase muziek. We beginnen met Noord-Indiase raga-muziek, gespeeld door de Nederlandse celliste Saskia Rao de Haas. Ze woont al een kleine 15 jaar in Delhi en is in India een grote bekendheid in de wereld van de raga-muziek. Van Saskia Rao de Haas' album The Indian Cello laten we een gedeelte horen van Raga Bhimpalasi. Hierna volgen tracks van het album The Shruti Box van YouTube-sensatie Shankar Tucker. Hij is een Amerikaanse klarinetist die populaire muziek maakt met invloeden uit raga, pop, jazz en Bollywood muziek. Voor bekende Indiase zangers en zangeressen arrangeert hij populaire liedjes uit Bollywoodfilms of componeert hij eigen werk. Na Shankar Tucker is de beurt aan zangeres Ranjana Ghatak uit Londen. In de muziek op haar debuutalbum Awakening combineert zij elementen uit de Noord-Indiase raga-muziek met jazz en hedendaagse pop. Het tweede half uur wordt ingezet met Noord-Indiase raga-muziek op Avartan, een album van de beroemde raga-violiste Kala Ramnath. Zij wordt ook wel de zingende viool genoemd, omdat ze in haar vioolspel zo treffend de menselijke zangstem weet te imiteren. Daarna nog meer zingende snaren, en wel van India's beste slidegitarist, Debashis Bhattacharya. Hij is een grootmeester van de Noord-Indiase raga uit Calcutta. We laten opname horen van Debashis Bhattacharya's nieuwe album Madeira. En we besluiten het programma met een lied van de Indiase filmcomponist Shantanu Moitra. Met daarin een hoofdrol voor de bekende Indiase zangeres Kaushiki Desikan Chakrabarti. Zij zingt over onbeantwoorde liefde in het lied Lagi Lagi. Een gedetailleerde speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl. Samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

Dit is de concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag in het teken van Indiase muziek. Recente releases komen aan bod met zowel traditioneel als populair repertoire, variërend van klassieke raga tot Bollywood filmlied. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website www.concertzender.nl.

is al een tijdje Avel Bokoum. Zanger, gitarist Avel Bokoum speelde ook in een groep van Ali Farka. En zijn eigen groep is een van de meest ondergewaardeerde ensembles uit Mali. Na Avel Bokoum vervolgen we met een andere overleden Malinese artiest, Lobé Traoré. En we blijven nog even in Mali met Kaira Arbi's Eid Yuma. Maar let op, het nummer daarna, Zaina Yuma, van de West-Saharaanse groep Doué, lijkt wel een opgevoerde versie daarvan. Voor de volledige tracklist verwijzen we u naar onze site concertzender.nl.

U luistert naar Mariama op de Concertzender en we zijn alweer toe aan het laatste blok. Allereerst wat trance-achtige takamba, ook weer uit Mali, door Super 11 met twee versterkte Ngonis en twee kalebassen. En tenslotte rocken we nog even door met de groep Terra Kaft uit Mali en Bombino uit Niger.

Dit was tot slot de Nigeriaanse groep Bombino. En deze uitzending werd samengesteld door Francis de Souza. Mocht je willen reageren, stuur dan een mail naar mariama@concertzender.nl. Ja.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Folk It, een programma van Geert de Vos, met in dit uur aandacht voor de Engelse groep Tang.

Zoals gezegd, welkom bij deze aflevering van Folk It. We begonnen met de Britse band Tongue en u hoorde het nummer Hustle van hun CD And Then We Saw Land uit 2010. Tongue werd in 2003 opgericht en leunt enerzijds sterk op de folkmuziek en anderzijds valt de band op door het gebruik van elektronica en ongebruikelijke instrumenten. En vaak wordt de band gerekend tot de folktronica, een genre waarbij folk wordt gecombineerd met dance, hip-hop of elektronische muziek. Tongue bracht tot nu toe 8 albums uit. Comments of the Inner Chorus is een tweede album en die werd uitgebracht in 2006. En van dit album hoort u Woodcat, gevolgd door Surprise Me van hun eerste album. En die heeft de titel Mother's Daughter and Other Songs en die is uitgebracht in 2005.

Het tweede evenement was het jaarlijkse circus. Circo Criollo is een nostalgisch lied over het zo sfeervolle inheemse gaucho-circus dat op het punt stond te verdwijnen en nooit meer terug zou komen.

Tot de liedkeuze van Mercedes Simone hoorde ook de milonga. Deze kende enkele subgenres, zoals de milonga candombe, die verwijst naar de Afro-Argentijnse cultuur. Een tweede subgenre is de milonga campera, die in tekst en muziek teruggrijpt op het inheemse plattelandsleven en de gaucho-cultuur. Overigens waren milonga's niet een onderdeel van deze marginale subcultuur. Dat blijkt wel uit het feit dat deze milonga's door blanke componisten en dito-tekstdichters werden geschreven. Eerst hoort u twee nummers milonga candombe. Pena mulata gaat over het verdriet van een mulatin. Het verhaalt een broeierig en bloederig drama van moord en wraak. Het wordt verteld in kinderlijke, afgebroken zinnen vol toespelingen en herhalingen.

Negra Maria gaat over een meisje dat is geboren met carnaval. Haar moeder droomt al van het maken van mooie kleren voor het carnaval als het meisje 5 jaar wordt. Maar Zwarte Maria sterft al in haar wieg en laat haar moeder achter, huilend om haar engeltje met kroeshaar. Luister naar Mercedes Simone in Negra Maria.

Nu twee nummers Milonga Campera. Het eerste heet Milonga Triste. Een jongeman ontmoet op een landweg een heerlijk jong meisje. Hij kust haar, maar deed haar daarbij pijn. Ze gaf hem een klap en verdween, voorgoed. Treurend keerde die naar die landweg terug. Hij zong zonder te kunnen zingen, bad zonder te kunnen bidden.

Je kunt makkelijker een pleister plakken op de wonden van een verraad of het lot van een heftige liefde beslechten met een dolk. Maar heel lastig is het kappen van de tentakels van een passie als ze nog zijn vastgeklemd om de meerpaal van je hart. Aldus zingt Mercedes Simone in Milonga Sentimentale.

Mercedes Simone was een donkerharige schoonheid, elegant en innemend. Ze maakte 5 films, maar haar acteren was weinig dramatisch of theatraal. Met haar parelende stem en haar lyrische voordracht bereikte ze haar publiek het liefst via radio en grammofoonplaat. Het merendeel van haar liedjes, door haarzelf of door anderen geschreven, hebben sentimentele teksten over liefdesleed in werkelijk talloze varianten. We kunnen maar enkele laten horen. Tu nombre gaat over vergetelheid. Jouw naam is niet meer dan een woord. Je handen lijken een herinnering. Jouw glimlach, jouw liefde, jouw verwachtingen zijn echo's van een droom, schaduwen van een afscheid.

Amargura gaat over een man die met bitterheid is vervuld wegens een verbroken liefde. Als hij vergetelheid zoekt in de drank, is dat vergeefs. Vanuit de bodem van het glas lacht zij hem uit, koket en met harteloos leedvermaak.

In No Quiero Llorar, oftewel Ik wil je niet zien huilen, heeft het liefdesleed de vorm van wederzijdse jaloezie. Eerst kwelde ik jou met mijn jaloezie en luisterde ik naar jouw protesten zonder te kunnen genezen. Nu ik gelukkig ben met je trouw, heb je twijfels over mij.

In Carithias zingt een vrouw over hoezeer ze terugverlangt naar haar vroegere geliefde. De eenzaamheid die mijn hart beknelt, ontsteekt in mijn ziel het vuur van je vroegere liefde. In de nevelen van je vergetelheid doodt mijn illusie en roept vergeefs je naam.

En hiermee zijn we gekomen aan het einde van de 7e aflevering van Damas del Tango. Samenstelling Joep Acampo, eindredactie Caroline Claire, techniek Willem van Schip. Mijn naam is Gerard Meulenberg. We sluiten af met Abbandono over liefdesleed dat kan uitmonden in wanhoop. De windvlaag van de herinnering dringt tot in de uithoek van mijn verlatenheid. En met het dode stof van het verleden kwam ook jouw liefde terug. Ik weet niet of je gelukkig zult leven. Of, als de wereld je heeft verslagen, je leeft zonder te willen leven en de vrede zoekt van de dood.

Hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. Acoustic Roots bestaat bijna een jaar en degene die het spits afbeet in de eerste aflevering was Haitham Safia. En we zijn blij en verheugd dat Haitham Safia en natuurlijk ook Osama Maligi vanavond terug zijn in Acoustic Roots. Dit keer met No Blues.

Voor Evelien was dat, van No Blues. No Blues bestaat uit Haitham Safia, zang en oet. Ad van Meurs, zang en gitaar. Osama Maligi, percussie. Anne Maarten van Heuvelen, zang en bas. En Ankie Kultjes, zang en synthesizer. En vorig jaar verscheen hun nieuwste cd, Kind of No Blues. Maar hopelijk spelen ze hier van alle cd's wat. Ik weet het niet. We laten ons verrassen. No Blues.

Ja, dat was inderdaad van ons laatste album. En ook het titeltrack van Jet Doen Jij natuurlijk, tweede album van No Blues. We hebben er ondertussen 5 gemaakt al. Dus aardige hoeveelheid. Het volgende nummer staat ook op het nieuwe album. Het nieuwe album met Kind of No Blues is een dubbel cd. En het is een cd met live muziek. En het is materiaal wat we de afgelopen jaren hebben opgenomen. En het is een cd met nieuwe instrumentale tracks. En het volgende nummer is The Last Train to Haifa. Met Osama Malegi op percussie. En die gaat een prachtige bongo intro doen. Dat is wat jullie zo meteen gaan horen. Daar komt-ie.

0: No Blues, Last Train to Haifa. Fijn dat jullie er zijn, allemaal. Twee van jullie, Haitham misschien ook. En Ad van Meurs, laver je even naar de tafel toe. Want zoals de huiskamer betaamt, Ad, staat hier helemaal vol met microfoonstandaards, instrumenten en allerlei andere dingen. Dus even kijken dat er niemand struikelt. Welkom, Haitham. Fijn dat je hier opnieuw wil zijn. Samen met No Blues dit keer. We zullen vanavond heel wat staaltjes Arabicana horen. Een stijl ontstaan door het mixen van Arabische muziek met Americana. En No Blues is ook een mix van een Palestijn in Israël. Dat ben jij, Haitham. Anki en Ad uit Brabant. Osama uit Khartoum, Soudaan. En Anne Maarten gewoon uit Arnhem. Dus het is ook al een interessante combinatie van personen. Hoe komen jullie bij elkaar, Ad?
1: Wij zijn verzonnen.
0: Jullie zijn verzonnen?
1: Wij zijn verzonnen door Rob Kramer van het productiehuis Oost-Nederland. Die kende Haitham van een dansproductie waar hij oud speelde en mij als bluesy slidegitarist. En hij kende Anne als bassist uit de regio. En die dacht, wat gebeurt er als wij Westerlingen met cultuurdragers van de Arabische cultuur bij elkaar zetten? En toen hebben we 3 dagen bij elkaar gezeten met de verplichting. Als we die 3 dagen door zouden komen, dat we dan een voorprogramma van de Holmes Brothers volgens mij zouden doen.
0: Gewoon 3 dagen met elkaar opgesloten in een kamer gaan doen.
1: Ja, tot elkaar veroordeeld. En toen kwamen er 9 liedjes uit. En dat is voor wereldmuziek anders dan normaal. Meestal komen er stukken uit, maar wij hebben gewoon 9 liedjes met kop en staart. En toen zei iemand, moeten we daar een demo van maken. Toen zei iemand anders, wat is het verschil tussen een demo en een cd? En toen hebben we Anki gevraagd om de cd op te nemen. En die zong ook meteen een 2e stem. En zij kende Osama, want dat is namelijk de drummer van
2: een andere groep. En dat was trouwens 9 jaar geleden of 10 jaar geleden.
1: Nee, niet zo lang, 8.
0: Ik heb even op de cijfers gekeken en volgens mij is het 10 jaar geleden.
2: Bijna 10 jaar
0: geleden.
2: Volgens mij
0: is het jubileum dit jaar. Ad, je bent al zo oud, Ad. Hey, maar toen het idee eerst kwam en nog voordat je met z'n drieën dus opgesloten werd in die kamer, zag je het gelijk zitten?
1: Ik was een beetje weigerachtig.
0: Weigerachtig?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ik was ook een beetje cultuurfoob. Xenofoob, net als iedereen aan de bar, om het zo maar te zeggen.
0: Oh?
1: Gewoon, dat is gewoon een normaal mens.
2: Hij heeft gewoon eerlijk gezegd.
0: Dat is wel heel eerlijkheid, hoor.
1: Wat moet ik met die Arabieren? Maar dat was een vooroordeel en daar werd ik snel van afgeholpen.
0: Ja, zag jij het dan gelijk zitten, Haitham? Je dacht, wat moet ik met die Brabander zeker?
2: Zeker anders. Ben ik gewoon open voor alles en heb ik gewoon gedacht, ik ga gewoon iets proberen. Als het lukt, lukt het wel. Als het niet lukt, dan goodbye. Maar lukt het gelukkig wel.
0: Dus en die term Arabicana, was die er meteen? Of hebben jullie die gaandeweg verzonnen? Wie heeft die bedacht?
1: Heb ik die verzonnen.
0: Heb jij die verzonnen?
2: Ik dacht erop, maar ja.
1: Nee, maar ik zit in de Americana. ik zit in de Americana. Anki
2: zegt dat ze heeft
0: dit wel verzonnen. Daar verzonnen. Kunnen we dan nog even over doorruzien naar de uitzending. Geeft niks. Het is een unieke stijl en jullie zijn er ook meteen de beste in, want jullie hebben het zelf bedacht. Dat doe je goed.
1: Wij zijn een categorie op onszelf.
0: Ja, dat blijkt wel. Of daar hebben jullie navolgers al?
2: Dat weet ik niet.
0: Wel? Anne Maarten roept uit de verte van wel. Ik weet niet of we je horen, Anne Maarten.
3: Hoor je?
0: Ik hoor je.
3: Uit Utrecht is er een duo wat ook echte Arabische muziek met Amerikanen heeft vermixt. En die jongens heten... Oh, dat is dan jammer.
2: Even nadenken. Dat weet je
3: heel
2: niet.
3: Slecht.
0: Ik kom straks bij je terug. Denk rustig even na.
3: Ja, dat is goed.
0: Ja. Dus eigenlijk is het een gelegenheids... En ook een gelukkig toeval dat het meteen zo goed ging. Meteen 9 liedjes, meteen een cd.
2: En meteen 2e cd en de 3e en de 4e en de 5e.
0: Het is wel onder een goed gesternte geboren, dit initiatief, Ad. Of jij kijkt toch iets...
1: Nee, nou, we moeten kijken. Rob Kramer, wij zijn niet het enige verzinsel van hem. Hij heeft meerdere groepen en bands en de muzikale projecten komen uit zijn koker. En die waren eigenlijk allemaal wel succesvol. Dus hij heeft ook wel een beetje een visie.
0: Een beetje een visie.
1: Niet te veel stroop...
2: Okay.
0: Hij heeft er in ieder geval oog voor, laten we het zo zeggen.
1: Ja, dat is zijn beroep.
0: Ja. Haitham, jij speelt de oud in No Blues. Vertel nog even voor de luisteraars die niet weten wat het is. Wat is een oud?
2: Een oud is een Arabische luid, of zag ik elke keer weer, de opa van de gitaar.
0: De opa van de gitaar, ja.
2: Heel bekend in alle Midden-Oosten landen en zegt eigenlijk de oorsprong van de gitaar. Dat ook oud of niet? Wel een beetje. De geschiedenis gezien wil de opa van de gitaar.
0: Ad zit in de hoofdschuddende modus vanavond. Ja, hij schudt bij alles wat je zegt.
1: Ik gooi over die stellingen.
0: Maar klopt het niet, Ad?
1: Nou,
2: Jawel, heel oude instrument is de oud begon het eigenlijk. En daarna kwam de gitaar.
1: Okay. Ze hebben wel het een en ander uitgevonden, die Arabieren. Dat moet ik ze nagaan. Zeker, dat hebben ze ook uitgevonden.
0: Na 10 jaar toch nog niet helemaal glad gestreken, ja, geloof ik.
1: Totaal. We houden van grappen.
0: Jullie plagen elkaar. Ja. En die oud van jou, Haitham, is dat een bijzondere dia? Is het een bijzonder exemplaar waar jij op speelt?
2: Ja, die is speciaal voor mij gemaakt in Haifa, waar ik vandaan kom. Deze regio van de Galilea, speciaal voor mij toen ik 13 was. En de bouwer heeft gezegd, dat ga ik iets voor jou maken. Dat gaat gewoon, als je doorgaat met muziek, gaat het niet alleen maar in audio, maar ook visueel. En vindt het gewoon een mooi instrument.
0: Hij is ook prachtig, hè? Ja, hij is prachtig ingelegd. Wat voor hout is het?
2: Volgens mij mahagoni. Maar weet ik, een ander ding volgens mij ook iets anders, maar ik weet het niet zeker.
0: Je bent er zuinig op, denk ik. Ja. Nou, je weet het, jij weet het helemaal, Haitham. De formule van Acoustic Roots is dat er hier meer gespeeld wordt dan gepraat. Zo dus ik nodig jullie uit om daar weer toe over te gaan. Ik ga even bladeren. Wat gaat het worden, Anne Maarten? Jij weet het.
2: Zout, de stem.
0: Ja, zout. No blues. Ja.

0: Steps.
1: Ja. En het volgende nummer staat ook op het vierde album, Hela Hela. En staat deze ook op nieuw album? Nee.
2: Ja?
1: Ja? Nee? Okay. Nee. Nou, dus wel op het vierde album, Hela Hela. Nou ja, goed. Dat is klopt. Een bewerking van een nummer van Freddie King. Ik weet niet of iemand van de luisteraars Freddie King kent.

0: Dank u. Dank u.
1: Dat waren er volgens mij.
2: Dat waren er weer drie, dus ik zou zeggen. Stel ik dat dit de concertzender is met Acoustic Roots. Elke derde vrijdag van de maand live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Overigens is het vanavond de laatste keer, maar dat even terzijde. Hier bij ons in de huiskamer, voor bij u in de huiskamer. En vanavond een swingend optreden van No Blues. Anne-Maarten van Heuvelen schuift aan. Ja. De laatste long-legged woman. Ja, dat zou Ankie kunnen zijn.
1: Kom erbij, Anke.
2: Of had je een andere long-legged woman in gedachten?
1: Nee, ik denk niet dat het verstandig is om andermans vrouwen te gaan zingen. Dat is misschien wel...
2: Nou, hij is er toch bij, Ad? Dat is toch niet zo erg dan? Dan kan het toch wel?
1: Nou, ik denk... geen commentaar.
2: Dat is het beste antwoord, Anne Maarten. Ja. Ankie Kultje speelt ook in No Blues en zingt natuurlijk. En Anne Maarten van Heuvelen bas. Hightown heeft net en Ad hebben net het begin geschetst. Hoe ging het verder na het eerste album? Die 9 liedjes waren een succes. Nou, CD en toen?
1: Toen dachten we, dan schrijven we een nieuwe CD. En het eerste album was niet heel makkelijk om te maken. Die 3 dagen waren nou niet echt uitje op de hei of zo.
2: Hoe ging het? Beschrijf de sfeer eens. Als je met z'n drieën zo bij elkaar zit 3 dagen lang, wat gebeurt er dan? Uitje op de hei, maar hoe zou je het dan beschrijven?
1: Ja, we hebben allemaal 3 onze eigenaardigheden in het bezien van hoe je muziek maakt. Mm-hmm. En dat levert nog wel eens wat meningsverschillen op. En dat is bij muziek maken is dat best wel lastig.
2: Maar het is helemaal niet zo raar ook. Want kenden jullie elkaar daarvoor al, jullie drieën?
1: Nee, ik kende Ad niet en ik kende Hightown niet en andersom
3: ook
1: niet.
3: Wat een factor was dat het natuurlijk de Arabische manier van muziek maken is een heel andere manier als de Westerse manier.
1: Ad en mijn manier van muziek maken was ook wel heel anders. Dus
3: ja,
1: dat
3: natuurlijk. Dus dat sowieso.
1: Simpel was,
3: maar
1: dan...
3: Maar dat elkaar zoeken en hoe is een Arabier gewend om begeleid te worden of en die denken een heel andere... manieren om muziek te maken als de westerse manier van 4 maten zus en 4 maten zo. Dat was sowieso, afgezien dan van de persoonlijke verschillen, was dat natuurlijk ook een hele zoektocht.
2: Maar dat is dan eigenlijk best snel gegaan. Dat vind ik 3 dagen eigenlijk bijna
3: een
2: wonder.
3: Vond ik ook. En er kwamen prachtige dingen uit, dus dat was ook nog wel leuk.
2: Anne Maarten?
1: Ja, het ging gewoon... zo hebben we het eerste album gemaakt en het tweede ook. We kwamen gewoon met allemaal ideeën aan. Mm-hmm. Dus alle 3 van ons hadden gewoon een paar ideeën en dat hebben we uitgewerkt. Maar wat er wel een beetje... dat was meer op basis van hoe klinkt het? En uiteindelijk als er 2 van de 3 zoiets hadden van nou, dit klinkt lekker, dan gingen we dat doen. Ook al had dan soms een derde zoiets van ja, maar... Kijk, we hebben liedjes van deuntjes van Hightown hebben we echt uit elkaar getrokken. En daar was hij dan niet zo heel erg enthousiast over.
2: Daar wou ik nog vragen. Waren de verhoudingen gelijkwaardig? Want hoe ga je dat dan doen? Want als jij de deuntjes van Hightown uit elkaar gaat trekken... Hij is even de deur uitgelopen. Daar staat hij. Oh, ja, hij lacht er wel nog bij. Dus
1: dat was niet... dat was meer dat we... kijk, als je muziek wil maken, en dat is denk ik het algemeen zo... dan moet je proberen om iets te doen waar je uiteindelijk allemaal achter staat. En om op dat punt te komen, moesten we gewoon af en toe... En dat geldt voor al onze ideeën, moesten gewoon af en toe behoorlijk gehakt worden. Maar dan uiteindelijk krijg je wel ook een eindresultaat wat iets meer is... dan als je altijd maar zoutloze compromis sluit.
2: Mm. En heb je dat allemaal zelf kunnen doen, dat hakken? Of heb je ook van buitenaf...
1: Ja, nee, dat was dus altijd het probleem. De eerste 2-3 albums was dat hakken, was een enorm debakel. Het derde album viel trouwens van mee, kan ik me herinneren. Of was het schrijven heel moeilijk van Lumen? Dat weet
4: ik was wel moe.
2: Oh, ja. Ad was moe.
1: Nou, dat hielp niet. Ik weet nog wel dat het opnemen van Lumen heel makkelijk ging. En toen zei Rob al meteen van... Oh, dat is geen goed teken. Maar Hela was weer heel moeilijk om te maken. En toen daarna dachten we, nou, dit gaan we nooit meer doen. Zo erg was het. En daarna hebben we dus toch weer een album gemaakt.
2: Ja, hoe hebben jullie die stormen overleefd dan? Hoe doe je dat met z'n 5?
1: Meestal dat Rob dan zegt, nou, misschien moeten we maar weer eens praten.
2: Rob is van het productiehuis, die jullie bij elkaar gebracht heeft.
1: Ja, die heeft een soort van opa-rol. En zo oud is hij nog niet, maar hij doet dat dan wel. Hij doet een grijze baard doet hij om. En doet een grijze haar. Nee, maar dat helpt wel, dat er iemand bij is die gewoon met een afstandje zegt, nou, oké, wat vind jij, wat vind jij, wat vind jij? Oké, nou, hoe ga je die dan verder oplossen? En, dat is wel prettig in zo'n groep. Anders dan hadden we denk ik niet... Het vijfde album hadden we dan niet gemaakt en... Het vierde album hadden we niet gemaakt. En het derde trouwens denk ik ook niet.
3: Dus ja, maar weet je wat ook wel helpt? En dat heeft iedereen zich vanaf het begin gerealiseerd. Is dat we natuurlijk wisten dat we wel iets heel bijzonders bij de hand hadden. Kijk, en op een gegeven moment worden die persoonlijke verschillen... die worden dan ondergeschikt gemaakt aan dat grotere totaal wat je hebt. Want de muziek is zo mooi dat eigenlijk niemand wil beslissen van... nou, laten we hier maar mee ophouden.
2: Niemand trekt de stekker eruit.
3: Natuurlijk niet, want de muziek is zo de moeite waard... en wordt ook steeds mooier. Het groeit enorm als je al die albums achter elkaar luistert. Als je ziet hoe die composities gegroeid zijn... en die invulling en hoe goed ze op elkaar ingespeeld zijn. Ik ben natuurlijk een beetje getuige aan de zijlijn... want ik ben producer en geluidstechnicus... afgezien daarvan. Maar ik vind dat ook meegespeeld heeft. En ga je door of niet? Weet je wel?
2: En de Arabicana was nieuw, wat ik me ook afvroeg. Ja. Hoe breng je dat aan de man? Hoe ga je zo'n nieuwe muziekstijl, hoe ga je dat promoten?
1: Nou, we hadden ten eerste al geluk met het eerste album werd uitgebracht door CRS. En die heeft ook... Die had meteen zoiets van... Bert Pijpers was dat, de platenbaas. En die zei meteen, het is mooie muziek, laten we het gaan proberen. En dat was wel heel belangrijk, omdat dat ook wel een gedeelte van het succes was. We hebben in het begin ook in Frankrijk best wel veel succes gehad, ook getoerd. En daarna ook via CRS zijn eigenlijk alle platen uitgebracht. Het laatste hebben we gedeeltelijk in eigen beheer gedaan, maar het grotendeels hebben we met Continental samengewerkt. En dat is toch wel prettig dat je een partij hebt die er meteen in gelooft en die ook ons heeft ondersteund. En natuurlijk productiehuis als Nederland hebben heel veel eraan gedaan.
0: Ja. Die hebben moet je ook zeggen dat het gewoon in de tijd hing.
3: Ja.
0: Dat de muziek ging in de lucht, omdat in die tijd had je een hele hysterische Oost-West verhouding met bomaanslagen en zo. Mm-hmm. En wij dachten ook aanvankelijk van, nou, er wordt helemaal niks, maar het was andersom. De mensen wilden getroost worden. En daar waren wij ineens daar.
3: Ja.
2: Dus ook op het goede moment, op de goede plek, zal ik maar zeggen.
3: Zeker.
2: Goed, dank jullie wel. Ik nodig jullie uit om jullie plek weer in te nemen. Want we kunnen het niet genoeg zeggen. Bij de concertzender moet meer gespeeld dan gepraat worden. Heb ik vorige week nog gehoord. In de Amstelkerk in Amsterdam. Dus dat gaan we dan maar doen. We gaan weer luisteren naar No Blues.
4: Farewell, Celebi.

0: Ga je een stukje blues, Ad?
1: Een beetje blues, dat is die kleine hier met die oet.
0: Oh jee, kijk. Wereldoorlog 3 breekt uit. Ad van Meurs op gitaar.

dames en heren, vorig jaar was het Woody Guthrie jaar. Dat is die 100 jaar dood. Dit is het nummer wat we kennen van Woody Guthrie. Het gaat over een gevangenis in Georgia. En Haitham en Anki zingen een duet over een bloempje in de woestijn.

0: No Blues. Het uur zit er bijna op. Het is onvoorstelbaar. De tijd gaat zo snel. Ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Ik weet niet wie hem gaat beantwoorden. Ad misschien? Of Haitam zelf?
1: Of toch de oudste?
0: Ad, dan maar. Fraaie en unieke muziek van een band die tot de gevestigde orde hoort, schrijft de Volkskrant. Ad, wat nu nog? Wat moeten jullie nou nog?
2: Goeie vraag. Nou, ja... Doorgaan.
0: Doorgaan, zegt Ankie, ik hoor het.
2: Ik kan me niet voorstellen dat we dat niet moeten doen.
0: Nee, hè?
2: Nee.
0: Als je in een behoefte voorziet met de Arabicana, dat is natuurlijk fantastisch dat om door te gaan. Wel, maar ja. Wat dan? Hoe blijf je je vernieuwen?
2: Ik denk dat we elkaar nog eens een keer flink aan moeten pakken.
0: Weer 3 dagen opsluiten misschien met
2: nee,
0: z'n allen.
2: Nee, ik weet het niet. Nee, er komen altijd nieuwe weken. God, ik weet het niet. Als ik het wel had geweten, dan...
0: Haitam, weet jij?
1: Gewoon proberen en dan open zijn. En dan komt het wel goed.
3: Nou, het is ook zo dat...
0: Anne Maarten?
3: No Blues heeft, maakt muziek die nog steeds door mensen voor de eerste keer wordt gehoord. Ja. Hmm. En dat... Ja, we hebben nog 5 albums, we zijn nog bijna 10 jaar bezig.
0: Ja.
3: Maar er zijn dus nog steeds heel veel mensen die ons nog niet kennen. En voor die mensen gaat dan echt soms... die komen er echt niet toe... Wat een prachtige muziek. Hebben jullie al een cd?
0: Dan zeg je wel 5.
3: Dus ja, dus het idee dat je altijd iets nieuws moet maken... is misschien voor ons...
2: Old school.
3: Ja, is dat wel zo belangrijk. Uiteindelijk gaat het erom dat je iets doet... waar, ja, wat gewoon mooi is... en waar dus mensen gelukkig van worden.
0: Precies.
3: En is dat niet genoeg in de wereld?
0: Ja, ik vind het genoeg.
2: Het is wereldmuziek.
0: Ja, nee, ik vind het genoeg, maar ik wou toch even vragen. Maar gewoon doorgaan dan maar, zou ik zeggen.
3: We gaan in ieder geval een nieuw album schrijven.
0: Goed zo. Jullie spelen zo meteen nog 1 keer. Ik ga eventjes de agenda behandelen. En die is eigenlijk maar heel kort. No Blues treedt morgen 17 mei op in Leiden in de X. Op 31 mei op het Waterval Internationaal Vertelfestival in Zwolle. En op 21 juni op Festival Sensation in Dronten, waar de zomerzonnewende poëtisch gevierd wordt. En ze hebben mij al verteld dat dat heel erg leuk is. Dus zeker naartoe gaan, maar je moet wel vroeg op, want het begint geloof ik al om 4 uur 's ochtends of zo. Ad van Meurs organiseert elke maandagavond optredens van singer-songwriters in Meneer Frits in Eindhoven. En programmeert ook het Naked Song Festival op 28 juni in Eindhoven. Check internet voor meer informatie. De sites van No Blues en Ad van Meurs. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van Acoustic Roots. Ik vertel dat de techniek in handen was zoals altijd van Hans Meerman. Hans, dankjewel. Presentatie Karin van den Boogaard. Volgende week is er een extra aflevering van Acoustic Roots. Niet met een live optreden, maar dan vertelt muziekjournalist en muzikologe Charlie Kroijmans over de festivals van aanstaande zomer 2014. En laat ze ook artiesten horen die daar te bewonderen zullen zijn. Volgende maand, juni, zijn we er niet live. Want dit was namelijk ook het laatste optreden op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Want de concertzender gaat voor de zoveelste keer in zijn geschiedenis weer eens verhuizen. Dit keer naar het theater Kikker in de binnenstad van Utrecht. Maar voor u als luisteraar maakt het natuurlijk helemaal niks uit. Dus heel graag tot in juli met een nieuwe live artiest. En dan wil ik nog even zeggen dat jullie, een van jullie allergrootste fans, konden vanavond niet bij zijn. Onze... lieve coördinator Wereldmuziek Caroline Claire is er helaas niet. Ze is op vakantie. Maar ze luistert op haar vakantieadres via internet naar ons. En lieve Caroline, ik draag deze uitzending van Acoustic Blues op aan jou. Heel veel groeten, zegt hij dan. Hier is No Blues. 1, 2, 1, 2.

Ja, en hier ben ik weer met Brasil Dalil. En weet je wat? Ik vind het best wel heel erg leuk. Dus laten wij gelijk naar mooie muziek luisteren.

Ja, Clara Nunes met Rolô. Jeetje, ik mis Clara Nunes. Wat een lekkere sambista was dat, een mooie vrouw. Uit Minas Gerais, inderdaad. We hebben deze set geopend met, inderdaad, Clara Nunes weer. Madame met Clementina de Jesus, Embala Eu. En tussen de twee mooie nummers, João Bosco, ook uit Minas Gerais, Nação.

Pret-a-Porter, Robson Jorge en Lincoln Olivetti. Oh, ik kan deze tijd nog zo goed herinneren. Pret-a-Porter, alles ging over de mode in Brazilië en zo. Hiervoor hebben wij Realce van Gilberto Gil geluisterd. Oh, wat een heerlijk noemen. En daarvoor A Vizinha do Lado, Roberta Sá.

Mistério do Planeta, Novos Baianos. Jeetje, ik weet het nog wel, jaren 70. Heel veel haren, heel veel baard, heel veel rock. Gemixt met alles wat traditioneel was. Novos Baianos, ze waren wel een begrip inderdaad. En hiervoor, ze was ook een onderdeel van Novos Baianos. Ze was getrouwd met Pepeu Gomes. Baby Consuelo. Ze heette nu Baby do Brasil, assanhado, heerlijk. Nou ja, hier zingt ze dus al chorinho, de meeste traditioneel. En als opening van deze blokje hebben wij Ainda Bem, Marisa Monte.

Dominguinho, sete meninas, forró van de beste kwaliteit, jongens. Ja, en daarvoor hadden wij Tonzé. Hij was de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Is de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Tonzé, dat was een nummer voor Jimi Hendrix en die heet Jimi Hendrix. Geef je aan, Jimi Hendrix.

Ja, en we hebben deze set geopend met Visgo da Jaca van Martinho da Vila, maar wel afgesloten met Portela das Maravilhas, Carnaval, Samba Enredo. Zo lekker, echt. Goed voor je benen, goed voor je billen. Heel goed. En dames en heren, dat is het einde van de Brasil da Lil van deze maand. Ik hoop jullie heel snel te zien horen ergens. Tot ziens. Doei.

Welkom bij de Concertzender en het programma Wereldmineralen. Vandaag met nieuwe cd-uitgaven uit België, Colombia, Turkije en Thailand. We beginnen met de cd In of Love van Melike. De kiem voor In of Love ontstond toen Melike Tarhan, Vlaamse zangeres met Turkse roots, een optreden van saxofonist John Snauwaard bijwoonde. John bracht met zijn band Turks en traditionele muziek in een nieuw jasje. Het thema liefde loopt als een rode draad door dit muzikale weefsel van etnische en moderne westerse invloeden.

U luistert nog steeds naar Wereldmineralen op de Concertzender en u hoorde een gedeelte van de cd In of Love van Melike. We gaan door met de cd Contigo van Marta Gómez. Marta Gómez heeft een prachtige, heldere stem met een fris en ontwapenend timbre en zingt verschillende stijlen. Zo horen wij uit haar geboorteland Colombia de cumbia en bambuco, uit Argentinië de samba en ook Peruvaanse en Chileense muziek komen voorbij. Ze schrijft alle muziek zelf, speelt gitaar en wordt bijgestaan op bas, fluit, percussie en piano.

U hoort een gedeelte van de cd Erguvan van het Dem Ensemble. Tot besluit gaan we luisteren naar de cd The Sound of Siam, volume 2, Molam en de Luktong from Northeast Thailand, 1970-1982. The Sound of Siam bevat tracks die de evolutie weergeeft van de muziek en productietechnieken in Bangkok, wanneer reisarbeiders uit het noordoosten zich verplaatsen naar de stad. Ze werden al vroeg blootgesteld aan Amerikaanse populaire muziek als gevolg van militaire bases in de regio. Lokale bands met Molam en Luktong zangers werden zodoende door rock, soul en surf klanken beïnvloed. Luktong is Thaise volkmuziek uit de rijstvelden, waarin de zangers met gebruikmaking van verschillende instrumenten iets heel nieuws creëren. Bij Molam, dat expertzanger betekent, wordt meestal gebruik gemaakt van drie instrumenten: de pin, een snaarinstrument, de kaan, een groot geblazen bamboe-instrument, en de sor, een soort viool. Luistert u naar de cd The Sound of Siam, volume 2, Molam en Luktong.

U luisterde naar een gedeelte van de cd The Sounds of Siam, volume 2, Malam en Luk Tung. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het programma Wereldmineralen, met wereldmuziek uit België, Colombia, Turkije en Thailand. Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken, concertzender.nl. En dit programma werd samengesteld door Kobe Events.

Welkom bij deze derde aflevering van de Klankenbron. Bomen, planten en zaden zijn zonder twijfel de meest gebruikte materialen om muziekinstrumenten van te maken. Zelfs zonder of met een minimale bewerking zijn bomen en planten vol van klank. Zoals de geslagen boomstammen waarnaar u nu luistert. En de uitgeholde boomstam en boomwortelhorens die volgen.

U hoort het Banda Linda Ongo Ensemble op boomstam en boomwortelhorens, gevolgd door 6 edevrouwen uit Vietnam met bamboefluiten van verschillende lengte. In beide orkesten heeft de muzikant slechts één toon tot zijn beschikking en de melodie ontstaat door een nauwgezette samenwerking.

撇撇猪。天上宝座，手机。

Oh,

Noah, never found the Lord. Never found the Lord.

U hoorde achtereenvolgens de dorpelingen van De Knee in Vietnam op hun lange bamboefluit zonder vingergaten. Gevolgd door een lied van de Kayo uit Birma over hun vlucht voor de burgeroorlog in dat land. Begeleid door een panfluit en een paar losse bamboefluiten. En als laatste een mannenkwartet uit Papua-Nieuw-Guinea met een lied over heimwee. Begeleid door rammelaars van gedroogde zaaddozen. En we gaan verder met, zoals het ooit heette, de Australische brulbuis of de didgeridoo. En een paar takken als percussie-instrument.

Goodbye to everybody here in Berlin.

0: Het Mulligan Moods Orchestra begon in 1987 als orkest voor de begeleiding van gastartiesten in een maandelijkse concertserie onder de titel Mulligan Moods. En dat gebeurde allemaal in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Het orkest heeft later als zelfstandige groep van de modernisering van de traditionele Molukse muzikaar handelsmerk gemaakt. Met een popinstrumentarium werden afhankelijk vooral bekende Molukse liedjes uit de jaren 50 op eigen tijdse wijze uitgevoerd met driestemmige zang en lange, vrije improvisaties. In een proces van collectief improviserend arrangeren werd een eigen smeltkroesstijl ontwikkeld. In een later stadium bracht de band ook eigen composities uit, waarbij de Molukse en Aziatische muziek een belangrijke inspiratiebron bleef. We gaan verder met de uitzending en wel met een opname van een akoestisch optreden voor de NCRV-radio, Nieuwpoort van 5 mei 1998. En achtereenvolgens hoort u Henna Masawaja, Ser Lele, Pulau Emas, Lembe Lembe en Tana Toraja.
1: Moluccan Moods Orchestra. De groep bestaat ruim 10 jaar. Ooit begonnen als begeleidingsorkest voor gastartiesten in een concertreeks Moluccan Moods. Maar een jaar later maakten ze al hun eerste eigen cd, Wakoi. Een nieuwe cd staat op uitkomen. Setchara heet die. Ze gaan vanavond een aantal stukken zingen in Praatradio en straks ook in hier in uw Nieuwsport. Het eerste is Henna Masawaja. Hier is de Moluccan Moods Orchestra. Ja.

0: De Molukken Moods Orchestra. En u hoort ze straks nog een paar keer in hier in uw Nieuwspoort. Na 8 uur bij de NCRV op Radio 1.
1: Vanavond is van de Molukks Orkesten, Molukken Moods Orchester. En ze spelen om 19 minuten over 8 spelen ze Tjerlele.

0: Pierre Lele van het Molukken Moods Orchestra.
1: Het Molukken Moods Orchestra, voor de derde keer vanavond treden ze op. Pulau Emas, het betekent Gouden Eiland.

0: Het Molukken Moods Orchestra en Pulau Emas.
1: Drie zangeressen, Maria Lecranzi, Regina Lecranzi en Anna Makaloy. Dan is er nog Victor Lecranzi, percussie en zang. Dan hebben we iemand die bas speelt, dat is Eduard van Amstel. Dan hebben we een gitarist, Nino Patikawa. En tenslotte Rijn Spoorman, saxofoon en fluit. 16 minuten over 9 en ze gaan spelen Lembe Lembe, dat is een visserslied.

0: Lembe Lembe van het Moluccan Moods Orchestra. En het volgende grote optreden dat ze geven is in Den Helder op 26 juni in de stad Schouwburg.
1: Ik van het Moluccan Moods Orchestra. Tana Toradja.

Prachtig. Mali Sadio van Kassamadi Djabate uit Mali. Hij maakte een prachtige akoestische cd. En het is wat mij betreft een van de mooiste cd's van 2014. De cd heet Kirike. En Kassamadi is een veteraan van de Malinese muziek die al meer dan 40 jaar echt wondermooi zingt en ook weer nog steeds heel actief is. We zijn alweer door de tijd heen. Dit was Mariama, samenstelling en presentatie Bas Springer. En een speciale dank voor de techniek voor Dirk Winkel.

0: Hartelijk welkom bij de derde aflevering van Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. En het wordt weer een heel bijzondere avond. Zo'n avond waarvan Hans Meerman en ik over een paar jaar, als onze gast wereldberoemd is, tegen elkaar zullen zeggen, weet je nog?
1: Ik weet het nog.
0: Weet je nog toen ze bij ons was? Ik heb het over Shishani.
2: Hallo,
0: welkom.
2: Ben ik te horen?
0: Je bent
2: hier
0: zeker te horen.
2: Okay, gelukkig. Ik dacht ik moest daar gaan zitten.
0: Dat maakt niet zoveel uit. Je mag daar praten en hier bij ons aan tafel.
2: Super. Ja.
0: Stay True ga je zingen.
2: Yes.
0: Ga je gang.

0: Shishani Franks voluit, is een rising star. Een paar weken geleden won ze de finale van Mooie Noten 2013, de singer-songwriter competitie in Amsterdam. Shishani is geboren in Namibië als dochter van een Belgische vader en een Namibische moeder. Klopt. En vanaf haar vijfde woonde ze in Nederland en haar solocarrière begon 2 jaar geleden in Namibië, want vorig jaar stond ze ook als hoofdact op het Windhoek Jazz Festival. Dus dat is hard gegaan. Zometeen komt ze hier bij mij aan tafel zitten en dan praten we eens even verder, Shishani. Maar eerst zing je natuurlijk nog.
1: Yes.
0: Wat wordt het volgende?
1: Het volgende nummer is Minority.

0: Dankjewel.
1: Dat was Minority. En
0: yes.
1: Doen?
0: Dat gaan we zeker doen.
2: Ga je zeker doen, hè?
0: Even.
2: We zijn nog maar net begonnen.
0: Dus dat. Het volgende nummer heet Raining Words.
2: Raining Words.
0: Ja.
2: En wil jij een tipje van de sluier oplichten waar het over gaat?
0: Yes, zeker. Bij sommige mensen, of het nou vrienden zijn of geliefden, kan je soms zo niet uit de woorden komen. Dan heb je een miljoen dingen te vertellen, maar kan je gewoon niet uit je woorden komen. Dus er mogen alle woorden uit de hemel vallen, maar nog steeds kan ik niet zeggen hoe ik me voel tegenover jou.

0: Day True, Minority and Raining Words. We hoorden Shishani en Acoustic Roots. Kom je even hier bij mij bij de tafel zitten? Zet de gitaar even neer. Want dan zullen we even met een paar Stay True vragen beginnen, zal ik maar zeggen. Yeah. Even om Shishani te leren kennen.
1: Yes.
0: Shishani. Pardon. België of Namibië?
1: Namibië.
0: Namibië of Nederland?
1: Namibië.
0: Oké. Muziek of je studie?
1: Muziek.
0: Erika Badu of Shishani?
1: Shishani.
0: Shishani of Tracy Chapman?
1: My goodness. Moet ik daar eerlijk op antwoorden? Nee, ik ga mezelf promoten. Shishani.
2: Heel goed.
0: Heel goed.
2: Ja, heel goed.
0: Ja, heel goed, Hans.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Go for it.
1: Yes. Hè?
0: En ga voor jezelf.
1: Ja.
0: En stay true, heb je net
1: stay
0: zelf gezongen. Yeah. Stay true to yourself.
1: Ja, zeker.
0: Ja, fijn dat je er bent.
1: Dank je wel.
0: Ja. Rising Star, zei ik in mijn introductie, moest je een beetje ongrinniken meteen.
1: Ja,
0: voel je ook zo?
1: Nee, niet per se. Ik vind het... Het is natuurlijk een vlijende introductie. Maar het is, ik ben al best wel lang bezig met muziek. Mm-hmm. En nu begint het dan te lopen, laat ik het zo maar zeggen. Maar echt een rising star, dat klinkt zo... Ik weet niet.
0: Nou, ja. Hoe klinkt dat?
1: Niet pretentieus, maar toch wel een beetje ook.
0: Yeah.
1: Weet je, het is voor mij gewoon heel fijn dat ik mijn muziek kan delen. En dat het een groter publiek gaat bereiken. Maar het is voor mij nooit om het stardom gegaan. Het is nooit om beroemdheid zozeer. Maar het is gewoon te kunnen spelen.
0: Ja,
1: en te blijven spelen.
0: Ja, want je koos ook volmondig voor muziek toen ik vroeg studie of muziek.
1: Zeker. Maar studie is een verbreding van mijn muzikale interesse.
0: Wat studeer je?
1: Ik doe nu mijn masters in cultural musicology.
0: Oké. Dus en dat ben je toch van plan om het af te maken? Want misschien wordt het dan steeds moeilijker, hè? Als er toch steeds meer muziek bij komt.
1: Ja, dat is ook zo gebleken. De afgelopen maanden heb ik zoveel kunnen doen met muziek. Waardoor ik de studie een beetje heb laten varen. Maar het is ook echt interessant. Het is echt iets wat ik koos voor mijn eigen verbreding. Dus ik ga onderzoek doen naar traditionele muziekvormen in Namibië. Mm-hmm. Omdat ik daar zelf interesse in heb. Omdat ik er niet mee ben opgegroeid. En altijd die verlangen had om het te leren kennen. Om het te kunnen. Te beheersen. En dus nu is het specifiek daarop gericht dat ik deze studie koos. Om dat te kunnen doen. Dat je echt de tools hebt om dat te kunnen onderzoeken.
0: Ja. En toen ik vroeg Namibië of België en daarna Namibië of Nederland, zei ik volmondig Namibië.
1: Ja.
0: Voel je dat het meest Namibisch?
1: Ik vind het zo lastig tegenwoordig. Want het was, laat ik zeggen, in de puberteit was het echt een issue. Hè? Identiteit, waar hoor je bij, waar kom je vandaan, wie zijn je ouders, wat verkies je? En die vraag wordt altijd gesteld. En op dit moment voel ik gewoon dat ik naar Namibië wil. En ik ga ook naar Namibië, dus ik zeg nu ook gewoon volmondig Namibië. Maar elke keer dat ik hier ben en het gaat goed, of je loopt, weet je, je bent aan het optreden met je band, en dan is het van, oh nee, weet je, ik wil gewoon hier blijven. Maar nu heb ik echt die drang om daarheen te gaan. Maar ik merk, voor mij is het elke keer weer wat anders. Elke keer dat ik daar weer 4 maanden heb gezeten, of langer of korter, en ik kom hier weer terug, dan voel ik gewoon dat ik veranderd ben. Dus dan bekijk ik ook de dingen in Nederland op een andere manier, en kan ik ook veel meer waarderen in Nederland, van wat ik bijvoorbeeld mis in Namibië.
0: Ja.
1: En andersom. Dus ik
0: wat
1: leer...
0: mis je van Nederland in Namibië?
1: Ik kan wel zeggen vrijheid. Want in Namibië is het veel meer... Omdat mijn familie daar ook woont. Ik heb hier geen familie. Dus daar heb je ook tantes die naar je kijken. Wat ben je aan het doen? En oh, ik zag je daar en daar met die en die. En oh, je was wel erg laat op toen. En nou, moest het allemaal wel.
0: Wat
1: en die mensen.
0: Gehouden.
1: Je wordt in de gaten gehouden. Het is ook heel klein. Windhoek City is gewoon heel klein. Dus iedereen kent iedereen. En de roddels die gaan zo. Weet je, dus
0: daar heb je hier lekker geen last van natuurlijk.
1: Hier heb ik geen last van. Dus
0: maar
1: ik
0: wat
1: kan
0: mis
1: gewoon
0: je dan
1: doen.
0: Nu van Namibië hier?
1: Wat ik mis zijn dingen van zintuig. Dus het gevoel van ruimte als ik in Namibië ben. Er is zoveel ruimte. Weet je, 360 degrees. Weet je kijkt om je heen. Overal bergen, overal ruimte. Geen mensen. Puur in de natuur te zitten en ook gewoon te voelen dat jij gewoon maar een mens bent op aarde. En niet zozeer, hier ben ik, in Amsterdam en ik probeer iemand te zijn. En weet je, je bent zangeres en je moet jezelf kenbaar maken. En daar voel ik me veel meer gewoon mens op aarde. Dus dat geeft ook een totaal ander soort van gevoel en beleving van het leven.
0: Ja.
1: En het is ook veel intenser, want daar zijn de verschillen tussen rijk en arm. En mensen die wel kansen hebben, mensen die niet kansen hebben. Dat is zo in your face. Het wordt zo duidelijk. En hier ben je gewoon bezig met wat je doet. En je, net zoals iedereen, je doet je dingetje. Je stapt in de tram, op de fiets, in de Albert Heijn. En daar is het gewoon veel meer van, wow, het is life or death. Gewoon. Mm. Dus de intensiteit van het leven is gewoon totaal anders.
0: Ja. En horen we dat ook terug in jouw liedjes?
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb de meeste nummers dus geschreven toen ik in Namibië was. Dus ik heb jaren in een duo gezeten, Coron en Shishani, dus een gitarist en ikzelf. En we schreven samen nummers. En, maar hij deed voornamelijk de muziek en ik dan de tekst. En toen ik naar Namibië ging, had ik geen gitarist bij me. Omdat, om me te begeleiden, toen moest ik zelf maar gaan spelen. Dan heb ik gitaar opgepakt en ben ik gaan schrijven. Geïnspireerd door al mijn, wat ik daar voelde. Ervaringen en verhalen van andere mensen en van mezelf ook. En ik denk dat je dat ook terug hoort in de muziek. Vooral nummers zoals Minority of Clean Country, wat ik straks ga zingen. Die zijn specifiek gewoon over hoe ik me daar voelde en wat ik daar hoorde en de verhalen die ik daar mee kreeg. Okay. Dus ik denk dat je het wel voelt.
0: Nou, dan gaan we kijken of we dat voelen. Want Clean Country ga je inderdaad nu spelen. Dus mag ik je uitnodigen om je plek in te nemen. Achter de speelmicrofoon, zal ik maar zeggen. Ja. Andere gitaren? Of blijft het dezelfde? Oh, die nog even. Ja, oké. Okay, want Shishani heeft
1: volgende set
0: meer gitaren bij zichzelf.
1: Ja.
0: Clean Country gaan we naar luisteren.

0: Shishani en Clean Country.
1: Yes.
0: De volgende heet Love Song. Dat is dan een universeel nummer.
1: Ja.
0: Gaat op voor elk land.
1: Jazeker.

0: Over wie ging het?
1: Over mijn ex-vriendinnetje.
0: Maar het is dus
1: maar
0: uit.
1: Ik meen het nog steeds.
0: Oh toch, maar het is uit.
1: Maar het is uit, ja. Life goes that way.
0: Ik vertel even dat dit de concertzender is met Acoustic Roots. Elke derde vrijdag van de maand live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Hier bij ons in de huiskamer, voor bij u in de huiskamer. En vandaag de gast, u hoorde er al, zingen en spelen en praten, Shishani. Leguizme nog?
1: Yes.

0: Legoïsme, yes. Shishani.
1: Zal ik aan tafel komen? Of
0: graag. Yes. Ja, wil je weer even terugkomen? Is beter voor het geluid ook. Ik zat me net even af te vragen toen ik naar je aan het kijken was. Dan heb je al verteld hoor, maar toen zei je, ik ging terug naar Namibië. Maar toen moest ik zelf gitaar gaan spelen. En nu noemen ze me, zei je in Namibië, the girl with a guitar.
1: Yeah.
0: Ben je al beroemd in Namibië?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Je denkt van wel?
1: Ja, ik ben niet de main star, totaal niet.
0: Nee, maar als je de hoofdact bent op het jazzfestival van Windhoek dan?
1: Ja, maar het is wel dat jaar, in 2012, heb ik dus meegedaan aan een competitie, Last Band Standing. Mm-hmm. En dat is te vergelijken met een soort van idols, maar dan met je live band en eigen nummers. En ik deed zomaar mee en uiteindelijk hebben we die competitie gewonnen. Dus in één keer was het zoveel exposure. En goed, en dat was dan de reden waarom ik dan als headliner tussen andere South African acts en dus ook Namibische acts daar kon staan op Windhoek Jazz. Dus het was gewoon in heel, weet je, korte tijd zoveel gebeurd. In 4 maanden van gewoon de beslissing maken, ik ga terug en ik ga alleen maar muziek maken, dus niet voor mijn studie, niks. Na 4 maanden was het dan gewoon bam, weet je. Dus het is in die zin in een heel snel tempo heel goed gegaan.
0: Ja, heel hard gegaan.
1: Heel hard gegaan en ik... Ja. Ja, ik denk, mensen kennen mijn naam wel, maar ik ben zeker niet de populairste, laat ik het zo zeggen. Nee. Maar het is ook wel muziek voor een niche in Namibië, want de meest populaire muziek is meer dance music, eigenlijk. Dus maar mensen die van akoestische dingen houden, die kennen mijn naam nu wel.
0: Ja. Yes. Het is jammer dat er geen beeld bij is. Dit is radio, dat is zonde. Want dan konden mensen ook jouw schitterende Afrikaanse haar bewonderen. Maar ik begreep dat in Namibië vinden ze dat een beetje gek, dat je er... zo uitziet.
1: Ik heb echt elke keer dat ik terugging op vakantie bijvoorbeeld. En vanaf mijn 17 had ik dan gewoon mijn afro. En dan zeiden mensen, nou meid, doe een keer wat aan je haar. Dit kan toch niet? Alsjeblieft.
0: Wat moet je er dan aan doen?
1: Nou, dan moet ik het invlechten of ik moet het streten of ik moet er iets mee doen. Maar niet zo. En ik stug gewoon, nee, dit is gewoon my hair. Zo groeit het natuurlijk, ik hoef er niks aan te doen. Dit is gewoon hoe ons haar groeit. Hoe kunnen jullie mij vertellen dat ik iets aan mijn haar moet doen?
0: Ja, nou, zo groeit hun haar natuurlijk ook.
1: Ja, dus voor mij was het zo raar van, people, waar zijn we mee bezig? Echt waar, weet je? En nou, blijkbaar was het gewoon echt een ding. Want ik hoorde ook later, toen ik mijn stage ging doen in 2011... Ja, je bent artiest, dus dat kan. Maar als ik, ja... Als jij bijvoorbeeld een lawyer was, advocaat, dan zou ik je gewoon niet aannemen. Omdat je haar is niet representatief. Oh. Dus het is zo'n big issue. Dus er is ook een film over gemaakt, volgens mij door Chris Rock. Good hair of bad hair. Mm. Wat daar precies over gaat, over zwarte vrouwen en hun haar. Dus iedereen steekt hun haar. En dat is gewoon, heeft te maken met de koloniale geschiedenis.
0: Ja.
1: Dus dat schoonheidsideaal is totaal wat anders. En kroeshaar wordt dan gezien als iets wat... ontembaar en wild en niet beschaafd is. En ik heb gewoon altijd mijn afro gehouden. En uiteindelijk zijn mensen ervan gaan houden. En zie ik steeds meer meiden met een afro lopen. Dus ik ben gewoon heel trots.
0: Want jij dacht, ik ga me daar niet aan aanpassen.
1: Ja, natuurlijk. Dit is gewoon wie ik ben.
0: Maar ja, en inderdaad, zoals je zegt, van artiesten wordt meer geaccepteerd. Hè?
1: Ja, dan mag je er
0: een beetje excentriek zijn.
1: Ja, precies. Je mag anders zijn. Maar ik ben heel blij, want mijn moeder heeft me altijd verteld, je moet altijd jezelf blijven. Weet je, wees trots op jezelf. Wees trots op je haar. Want zij heeft zelf ook, weet je, dan zit je uren, 14 uur je haar in te vlechten. En het is prachtig. Maar ja, waarom zou je zoveel moeite doen ervoor? Gewoon wees blij met wat je hebt. En je hoeft je nergens aan te houden.
0: Nou ja, wie weet dat je een verandering kunt bewerkstelligen in Namibië. Dat vrouwen inderdaad gaan denken, ja, waarom eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het gewoon... als je opgroeit, moet je gewoon soms zien dat het anders kan. En door gewoon te zijn, dus dat ik gewoon daar rondliep. Ja, ik kreeg heel veel opmerkingen, maar meer... Vanuit familie was het meer bezorgd dat ik er gewoon warrig uitzag. Mm-hmm. En vanuit andere mensen waren ze gewoon benieuwd van... Oh, hoe kreeg je haar zo? Nou, ik doe gewoon niks, maar je was het zo en zo. En je doet dit en dit. En heel veel positieve interesse. En later ook heel veel Facebook berichten van... ik vind je muziek leuk, maar je haar, wat doe je met je haar? En
2: echt waar?
1: Dus echt specifiek vragen om hoe ik mijn haar doe of hou of... Dus,
0: het is duidelijk toch een issue.
1: Het was echt een issue. Ja. Maar dan positief gezien. Dus heel veel positieve reacties gekregen uiteindelijk.
0: En hoe was het dan? Want je hebt toen een tijdje in Groningen gewoond. Hè? Ja. Hoe was het dan toen je in Groningen woonde?
1: Weet ik eigenlijk niet. Ik ben voornamelijk daar opgegroeid.
0: Want dat is toch ook een hele andere plek om op te groeien. Als je net bent geboren in Namibië, je hebt daar 5 jaar gewoond. Ja, en dan naar Groningen of all places.
1: Ja. Nou ja, ik woonde dus. Ik ben opgegroeid in het dorpje Zuid-Laren. Maar ik zat altijd in de stad Groningen op school. En ik denk vanaf mijn 16 heb ik altijd gewoon... mijn afro gedragen. En ik had alleen maar positieve reacties eigenlijk. Dus het was niet iets dat, dat raar was. Mensen vonden het gewoon wel...
0: Maar ja, dat is natuurlijk een illustratie van wat je net zei. Hè? Hier in Nederland word je niet, in ieder geval niet in de gaten gehouden door je familie zoals in Namibië. En misschien wordt hier ook meer, hè, mag je ook meer zijn zoals je zelf wil zijn.
1: Ja, dus het is minder controle op je uiterlijk. Of iedereen doet maar, weet je.
0: Ja.
1: Je mag doen wat je wil.
0: Dat wordt nog wat als je straks 4 maanden terug gaat naar Namibië. Moet je daar weer aan winnen.
1: Oeh, ja, dat wordt spannend.
0: Ja. Genoeg gepraat voor nu. Yes. Want natuurlijk willen we je weer horen.
1: Ja.
0: Gentle Arms.
1: Yes.
0: Ga je spelen. Even de andere gitaar nu. Nu wel. Shishani gaat zitten.

Dankjewel. Zo, de volgende heet Last. En daarin zeg ik eigenlijk dat het oké is dat je soms helemaal niet weet wat je wil en wat je gaat doen en wat er te wachten staat. Want heel vaak willen we dat wel weten, waar we naartoe gaan, wat we willen, hoe we dat gaan doen.

0: Lost.
1: Yes.
0: En dat betekent eigenlijk laat het los.
1: Laat het los.
0: Vraag je toch allemaal niet zoveel af.
1: Ja, maar het wees gewoon open ook. Wees niet bang. Wees niet bang om het allemaal niet te weten. En ga het gewoon tegemoet.
0: Goed zo. Kom je nog even bij me zitten?
1: Zeker.
0: Praten we nog heel even kort. Dan doen we de agenda. Want Acoustic Roots vliegt voorbij. Hè? Voor je het weet is er gewoon weer een uur om. Ik wil eigenlijk heel graag nog even dat prachtige liefdesverhaal horen van je vader en je moeder. Wil je dat nog vertellen?
1: Mm.
0: Want hoe hebben ze elkaar nou ontmoet?
1: Ja, long story. Oké, na mijn vaders eerste scheiding.
0: Make it short.
1: Was hij naar Zuid-Afrika vertrokken. Daar zat hij in de psychiatrie. Maar hij behandelde zijn collega's en patiënten, zwarte patiënten, hetzelfde, gelijk. En daardoor kwam hij in de problemen. Hij kwam echt op de blacklist te staan en... Dus hij is vrijwel weggepest uit Zuid-Afrika destijds. Omdat hij dan een kafferboetie was. Een man die mensen gelijk behandelt en vrienden is van zwarte mensen. Toen is hij... hij zou terug vertrekken naar Europa. Is hij gelokt naar Namibië. En hij werd verliefd op het land. Er waren geen psychiaters. En hij was dan in een ziekenhuis en hij gaf een lezing. En in de zaal zat mijn moeder, die dus verpleegster was.
0: Oh.
1: En zij zei, ik ga met die man trouwen.
0: Zo,
1: en
0: dat wist je toen al?
1: En 6 maanden later was getrouwd.
0: Echt dus, waar? Ja. Oh, zo snel? Dat wist ik niet dat het zo snel was gegaan.
1: Ja. Dus dat is het verhaal. Dus zo kwam ik hier.
0: Ware liefde.
1: Yes.
0: Ja, jij bent het product van die twee, om het maar eens oneerbiedig uit te drukken.
2: Covert.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Ik vroeg je aan het begin, heb ik je een aantal cursus laten maken, maar nu volgt er nog eentje.
1: Oh,
0: zingen, gitaar spelen of drummen.
1: Oef.
0: Dat kan je ook, hè?
1: Oh my word, wat een...
0: Naar, hè, al die cursus.
1: Ja, het ligt eraan, elke dag. Vandaag zingen.
0: Vandaag zingen?
1: Vandaag zingen.
0: Nou, daar boffen we dan maar mee, dat het geen drummen is vandaag. Ja. Dankjewel voor nu even, Shishani. We horen je zo meteen nog aan het slot, hè, van ons programma. Dus je mag alvast weer terug naar je plek. Dan ga ik even de agenda doen. Vast onderdeel van ons programma, hè. Waar is wereldmuziek met eigen ogen en oren te bekijken en te beluisteren? Overmorgen, zondag 18 augustus, bij Lowlands draaien onze eigen DJ Safri en DJ Bertu Afro en African Influenced Beats and Grooves in de Lima Tent onder de titel Afrodo. Zaterdag 24 augustus om 8 uur treedt Jungle by Night op in Paradiso in Amsterdam. En woensdag 28 augustus om 9:30 is World Music Band Art Kiki te horen in de Badkuip, Centrum voor Muziek in Amsterdam. De band gebruikt muzikale instrumenten en invloeden uit de Koreaanse traditie. Dus mocht u daarin geïnteresseerd zijn, de Badkuip, Centrum voor Muziek in Amsterdam. En tot zover onze agenda. Hij is wat korter dan gewoonlijk dit keer. Dan ga ik vertellen wie er de volgende maand gast is in Acoustic Roots. Dat zal zijn op vrijdag 20 september. Dan zijn we er weer en dan is de gast...

0: En deze vrouw is Namgyal Lamo. Ze komt uit Tibet. Een Tibetaanse zangeres dus in de volgende editie van Acoustic Roots op vrijdag 20 september. Voor nu houden we het nog even bij Afrika. We hebben een mooie afwisseling in onze serie zitten. We houden het nog even bij Afrika met Shishani voluit Shishani Franks. Zij zingt tot slot. Ja, wat heb je uitgezocht om mee af te sluiten?
1: De hele tijd van gedachten. Ik denk dat ik gewoon Calling You ga doen.
0: Calling You?
1: Yes.
0: Goed, en waar gaat het over?
1: Ik heb het geschreven toen ik voor het eerst voor 4 maanden in Namibië was. En ik kwam terug en ik miste mensen. En soms heb je gewoon de behoefte om bij iemand te zijn zonder iets te hoeven zeggen. Ik wil gewoon mijn hoofd tegen jouw hoofd aanleggen en dat is het enige.
0: Oké. Calling You.

Welkom bij de Concertzender en welkom bij Wereldmineralen. We beginnen vandaag met de Koerdische muzikant Mikhail Aslan. Aslan groeide op in Oost-Turkije en vertrok naar Duitsland om aan het conservatorium klassieke gitaar te gaan studeren. Op de cd The Key of the Mountain zingt hij onder meer over een in vergetelheid geraakte opstand eind jaren 30 in zijn geboortestreek Dersim. En hierbij kwamen vele tienduizenden opstandige Koerden en Armeniërs om. Verwacht dus geen vrolijke muziek. Van deze cd hoort u nu drie nummers.

U heeft geluisterd naar de Koerdische muzikant Mikhail Aslan. In het volgende blokje, de rauwe Desert Blues, afkomstig van de prachtige cd-box Sarouz. De volgende nummers zijn afkomstig van één van de drie bijbehorende cd's, genaamd Polisario Ventura, oftewel Polisario zal overwinnen. Het gaat hier om het bevrijdingsleger van de nomaden van de westelijke Sahara. En dat is het gebied dat nu binnen de grenzen van Marokko ligt. Polisario vecht al decennia lang voor de onafhankelijkheid van dit gebied en met dit project is deze strijd weer eens onder de aandacht gebracht.

U heeft geluisterd naar Desert Blues van de cd Saraus. In het volgende blok gaan we luisteren naar Arabanda. Arabanda was rond 2006 een Brussels project met liederen uit de Arabo-Andalusische traditie. De Marokkaanse zangeres Leila Amezian en accordeonist Piet Maris voeren het uit. Heerlijke muziek en met wat gegoogel komt u ook bij een lyrische recensie van Andrew Cronshaw, hoofdredacteur van het bekende Britse folkmuziekblad Roots. Jammer dus dat het bij deze ene cd is gebleven.

U heeft geluisterd naar Arabanda. We sluiten dit programma af met Balkan Gypsy van Goran Bregovic. Bregovic brak door in het Westen dan met filmmuziek bij de bioscoophit Underground van Emir Kusturica. Net zoals op deze cd is ook op de cd Carmen veel feestmuziek met veel blazers en snelle ritmes te horen. De cd Carmen is opgebouwd als opera en verwijst dan ook naar de opera van Bizet. En dat is niet toevallig, omdat het lange tijd de enige opera was met een zigeunerin in de hoofdrol. De volledige speellijst van dit programma vindt u op onze website www.concertzender.nl. U klikt dan gewoon even door naar Wereldmineralen. Ik neem alvast afscheid van u. Dit programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.

En daar zat tijdens de Eerste Wereldoorlog als militair attaché op de Turkse ambassade een zekere Mustafa Kemal. Daar maakte hij kennis met de tango-muziek en met salondansen en hij raakte daaraan verslingerd. Van die continentale tango waarmee Mustafa Kemal in aanraking was gekomen, laten we nu een instrumentaal nummer horen. El Mamao, de dronkenlap, gespeeld door de banda Pathé van Alfredo Gobbi.

De militair Mustafa Kemal, die de tango naar Turkije bracht, was niemand minder dan de latere Atatürk. En dat is weer de grondlegger van de moderne Republiek Turkije in 1923. Hij bewerkstelligde de afschaffing van het traditionele kalifaat en sultanaat en bevorderde modernisering, secularisering en emancipatie. Vooral voor de vrouwenemancipatie heeft Atatürk veel betekend. Hij wilde breken met de oude wereld van harems en gesluierde vrouwen. Zo schafte hij het hoofddoekje af en gaf vrouwen onderwijs en stemrecht. In Turkije waren wel vrouwelijke zangeressen geweest, maar dat waren dan christelijke of Joodse vrouwen. Voortaan mochten ook islamitische vrouwen optreden als zangeres of filmster. Een van de persoonlijke gunstelingen van Atatürk was Seyhan Hanım. Zij was de eerste Turkse vrouw die een plaatopname maakte en zij zong de eerste tango in het Turks, Mazi, het verleden.

Zij en Hanim kregen een klassieke conservatoriumopleiding en trad daarna voornamelijk op in operettes. Ze zong diverse lichte genres, maar werd beroemd met haar tangoliedjes. Het vorige nummer, Mazi, werd opgenomen in 1932. In de volgende 10 jaar zouden er nog een 50-tal volgen. Een bescheiden aantal, maar dat kwam doordat ze huurde met een militair die in het verre Anadolu was gelegerd. En daardoor kon ze maar 1 keer per jaar naar Istanbul komen om plaatopname te maken. In het nu volgende Hikran zingt Seyhan Hanim over smart.

In het islamitische Ottomaanse Rijk bestond een strikte scheiding van man en vrouw in het openbaar. Atatürk zag het westerse paardansen, zoals tango, als een middel om die scheiding en ongelijkheid te doorbreken. Op veel foto's staat Atatürk als danser afgebeeld en hij liet zulke foto's bewust afdrukken op de voorpagina van kranten. Rudolf Nadoni, de eerste Duitse ambassadeur in Ankara, schreef in zijn memoires, ik citeer, Atatürk is een libertijn en een onbeschaamde rokkenjager. Voor zijn vleeselijke genoegens laat hij als een Oosters potentaat vrouwen aandrukken. Maar hij zegt ook, alles wat we op de wereld zien is het werk van vrouwen. Seyhan Hanim zingt nu Tjapkin, oftewel rokkenjager.

Atatürk was vastbesloten om de Europese cultuur binnen te halen. Tango-muziek en salondansen vond hij uitingen van beschaving. Als leider van de Turkse Republiek liet hij officiële recepties volgen met bals in de westerse traditie van balzaaldiplomatie. Seyhan Hanım gaat verder met Inci, parel.

Omwille van de modernisering van Turkije werd westerse muziek binnengehaald onder het motto geen revolutie zonder muziek. Maar de richtlijn van Atatürk was ontleen aan het Westen, maar blijf in wezen Turks. Al snel kreeg Turkije zijn eigen westers gerichte componisten, orkesten en zangers, maar zij mengde de Europese tango-stijl met elementen uit de zangerige Turkse muziek die daarop goed aansloot. Luister naar het instrumentale Papatia, Madeliefje, een compositie van Nesdet Köyü Türk.

Atatürk mocht dan wel de tango inzetten als middel voor zijn politiek van modernisering en vrouwenemancipatie. In de liedteksten van Seyhan Hanım is daar weinig van te bespeuren. De thematiek van de Turkse tangoliederen zijn liefdesverlangen en liefdesleed in alle toonaarden. In de oudere Argentijnse tango wil het nog wel eens aanleiding geven tot wrok, wraak en drank. De Turkse liedteksten worden liefdesgevoelens doorgaans in smachtende berusting beleefd en bezongen, zoals hier in Hayat, oftewel verlangen.

De Turkse variant van tango klinkt melodischer en romantischer. De teksten zijn niet vertaald, maar oorspronkelijk Turks. De dramatische inhoud wordt bezongen in gloedvolle taal. Mooie ogen worden in lange zinnen, inclusief kleur en oogwimpers, bezongen. Als voorbeeld volgt bij de volgende twee nummers de tekst. Het eerste lied heet Sia Gözlere, Zwarte Ogen. Jouw blikken zijn zo diep vanuit die zwarte ogen. Je bent liefde van top tot teen, maar vooral je oogwimpers. Bedelf mijn hoofd onder je lange haren. Laat mij je kussen tot mijn lippen bloeden. Laat ieder jaloers zijn op ons geluk. Wees de eerste en enige in mijn hart. Mijn leven duurt te kort om van jou genoeg te krijgen. Mijn liefde kent geen einde, zal niet sterven.

Al even gevoelvol is het volgende nummer, Hasret, oftewel Heimwee. Deze ogen die mij toebehoren zijn vreemder dan vroeger. De liefde in mijn hart is een pijn zonder einde. Door het hartzeer van mijn ziel wellen tranen in mijn ogen en ik huil van droefenis zonder te weten waarom. Eenzame duisternis, haal mij uit mijn nood. De wonden in mijn hart zijn nog zo veel en nog zo diep.

Van dezelfde gevoelens doortrokken zijn de volgende twee nummers en net als verscheidene andere liedjes van Zeyan Hanin worden ze nog steeds gezongen. Het eerste heet Deligonu, oftewel Uitzinnig Hart.

jou.

Enkele liedjes hebben als titel de naam van een vogel, maar de inhoud heeft betrekking op een liefdesgeschiedenis. Eerst hoort u Tjelikusu, oftewel Winterkoninkje.

0: ist almış bir kuştu. Kaç zaman böyle uçtum. En nihayet o hain.
1: Het volgende lied heet Bir Marati Gibi, als een meeuw.

Na de Tweede Wereldoorlog bleef tango-muziek geliefd, maar tango-dansen boette in aan populariteit. En ja, dat duurde zo'n beetje tot 1980. In alle grote steden zijn nu tango-clubs en de tango-festivals in Istanbul behoren tot 's werelds beste. Het is, en blijft hopelijk nog lang, Buenos Aires aan de Bosporus. Daarbij wordt aangesloten op de klassieke Argentijnse tango en niet op de zoetige Turkse tango van de jaren 30 tot 50. Liedjes van Seyhan Hanım worden nog steeds beluisterd en gezongen in moderne versies, maar dan als luistermuziek. Bijvoorbeeld Aşk Kerpeteni, en dat gaat over verlangen.

Onze vorige uitzending was gewijd aan de Japanse tango. En misschien weet u nog wel, die werd gekenmerkt door getrouwe nabootsing van de Argentijnse. Karakteristiek voor de Turkse tango van vandaag is dat deze een versmelting was, maar toch meer Turks dan Argentijns. En hiermee zijn we gekomen aan het einde van de 10e aflevering van Damas del Tango. Samenstelling Joep Acampo, eindredactie Carolien Claire, techniek Willem van Schip. Mijn naam is Gerard Meulenberg. We sluiten af met Metapli Birgetje, een maanbeschenen nacht.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Metamorfosen. Demotische muziek uit Griekenland, dat wil zeggen zang en dans van het volk en het dorp. Die presenteert zich grotendeels als een rustieke tegenhanger van de laiki, of stedelijke populaire muziek als de rembetika. Wat muziek uit Epirus in Noordwest-Griekenland verschillend maakt van vrijwel alle andere demotische muziek is haar oorspronkelijke intensiteit en haar getonische en communale eigenschap. Dat moet even worden uitgelegd. Getonisch, vanwege de melodieën, ritmes en teksten die zich manifesteren als een teken van de overweldigende vruchtbaarheid van het leven, net als de grimmige herinneringen aan de dood. De muziek viert het leven en rouwt om de dood op de verschillende punten waar de twee samenkomen, de getonios. En communaal, omdat veel van deze muziek ook bedoeld was

om de deelnemers te genezen en te kalmeren, ofwel door te luisteren of deel te nemen aan het dansen. De mensen namen deel in een collectief geheel. De instrumentale muziek van Epirus is pastoraal en vermoedelijk afkomstig van de Sarakatsani, een semi-nomadische populatie die duizenden kilometers aflegde per jaar om hun schapen te laten grazen. De muziek speelde een belangrijke rol, ook bedoeld was om de deelnemers te genezen en te kalmeren, ofwel door te luisteren of deel te nemen aan het dansen. De mensen namen deel in een collectief geheel. De instrumentale muziek van Epirus is pastoraal en vermoedelijk afkomstig van de Sarakatsani, een semi-nomadische populatie die duizenden kilometers aflegde per jaar om hun schapen te laten grazen. De muziek speelde een belangrijke rol in het nomadische bestaan.

Het orkest Chiochiria werd erg bekend en bezat een stel uitstekende solisten. Ze stonden jarenlang onder leiding van de naaigrootmeester Georg Samfier. Medleys doen het altijd goed, want dan komen meerdere solisten aan bod. Daarna een dans, een vioolsolo door Efta Boteka en dan maar liefst 2 cymbaalspelers tegelijk, T. Jordace en A. Ili, in Bresaca la Predial.

De grootmeesters Benone Damian op viool en de in Nederland wonende panfluitspeler Nicolai Pirvou produceerden een LP met ook nog andere solisten. Ze steken elkaar de loef af in de suite Oltenjaska. Daarna geven ze een Taragot-solist de ruimte in een suite Pentrou, waarna Nicolai Pirvou als solist diezelfde suite afsluit met zijn Naai.

Een solist op zo'n beetje alle blaasinstrumenten is Ion Lacanou. Hij begint met de fluier, een houten fluit, gaat daarna de Roemeense doelenzak bespelen, de chimpoi. Vervolgens de veel langere houten caval, om tot slot op de sols de peste te gaan spelen. En dat is een soort fish scale. Hij laat zich door verschillende orkesten begeleiden.

Deze Ion Lachanu had ook nog een broertje en die heette Jacob. Hij had dezelfde hobby, het bespelen van zo'n beetje alle blaasinstrumenten die je kunt bedenken. Hij deed niet onder voor Ion en begint met de doedelzak, de chimpoi, daarna de grote lange fluit, de caval, om tenslotte de fluier, de kortere fluit, te gaan bespelen.

Tot slot zoeken we George Zampfir weer op. In de tijd dat je zijn muziek in winkelcentra en warenhuizen overal hoorde, werd het muzak of achtergrondmuziek genoemd. Maar laten we niet vergeten dat het een groot muzikus was met een enorm gedegen opleiding in Boekarest. Van een van zijn vele platen uit de beginperiode, uit Roemenië dus, horen we 3 korte stukken, Zolang de tijd ons toestaat. Henk Braaksma stelde dit programma voor de concertzender samen.

Hartelijk welkom bij de concertzender bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. En vandaag de gast, 5 woest spelende mannen die samen de formatie Parnegatje vormen. Het heeft er nog weinig weg van winter, ook niet op deze 17 januari. Maar had er ijs gelegen, dan was het heel snel weggesmolten bij hun hartverwarmende Balkanmuziek. Daarbij maken ze gebruik van spannende muziekinstrumenten, zoals de magische Armeense doedoek. Die heb ik nog niet ontwaard, dus ik ben benieuwd welk van de 24 instrumenten die hier staan dat is. En zelfgebouwde snaarinstrumenten zoals de fietsbandbas, ook wel beter bekend als de binnenbandbas, waarover hopelijk straks meer. Hier is, en daar zijn we heel trots op en ook vereerd mee, hier is Parnegatje.

Dat was Maka Mousseni van Parnegatje, bestaande uit Mark Constance, Gerwil Kusters, Michiel Hollanders, Dan Taffy en Michiel Bakkers de Vries. En radio is een fantastisch medium, maar toch is het heel jammer dat er ook dit keer geen plaatjes bij zijn in Acoustic Roots, want u zou het moeten zien, hè? Hier op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw, bij de concertzender, live muziek in een kantooromgeving. De hele ruimte staat vol met die 24 instrumenten, met publiek, met talloze meters kabel en wat iets meer zij. En met, ik zei het al, 5 woest spelende en bij tijd en wijle ook woest ogende mannen, de mannen van Parnegatje. En zij spelen gelijk gewoon maar meteen door Mikrasia.

0: Barnegat, je speelde achterin volgens Makam Hussaini, Mikrazia en Nouza. En Mark Constance gaat naast mij plaatsnemen aan tafel. Gooit nog even de tamboerijn aan de kant. Welkom. Mark.
1: Welkom.
0: Kan je praten al? Ben je uitgehecht?
1: Ja.
0: Wat een beetje spannend begin bij het laatste nummer. Wat dacht je? Ik ga eens even heel...
1: Ja, dat begin daar, dat mag ik helemaal zelf weten.
0: Ja, dat zag ik aan die andere. Die stonden te denken, wanneer komt hij nou?
1: Ja.
0: Dan gaat hij weer.
1: De ene keer duurt het langer, de andere keer duurt het korter.
0: Of heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd, dat ze dat dachten?
1: Zou kunnen, ja.
0: Vertel eens even. Barnegat, je bestaat al een hele tijd, 13, 14 jaar?
1: Ja, klopt.
0: Maar jij gaat met Dan Tuffy het langste terug, want er is steeds wisselende bezettingen, begreep ik.
1: Nou, we hebben de eerste 4 jaar hebben nog wat andere mensen erbij gehad. Onder andere een fluitiste en een violist.
0: Maar?
1: De fluitiste was geen succes.
0: En de violist ook
1: violist
0: niet?
1: Die paste eigenlijk perfect. Die past nog steeds perfect, want die komt soms wel eens langs. Maar die woont tegenwoordig in Amerika.
0: Okay.
1: Want die is verliefd geworden op een Californian woman.
0: Ja, kan gebeuren. Ja.
1: Ja.
0: En de liefde gaat voor de band dan, hè, blijkbaar. Heb jij, Barnegatje, opgericht, kan ik dat zo zeggen? Ben je de oprichter?
1: Ja, kun je zo zeggen, ja.
0: En wat jij dacht, ik ga een Balkangroep oprichten. Wat dacht je?
1: Nou, het was meer dat ik op een gegeven moment tegen die muziek aanliep. En tegen de bandoneon aanliep. En dat waren gewoon twee dingen waar ik zo door gegrepen was dat ik dat gewoon moest gaan doen. Dus het was niet zo van, ik heb eigenlijk nooit een bewust plan gemaakt. Maar ja, dan ga je daarmee bezig. Dan kom je mensen tegen en dan zeg je, hey, zullen we samen spelen? En dan nou ja, van het een komt het ander.
0: En dan ga je dat doen.
1: En dan neemt het serieuzere vorm aan. En dan ga je met audities werken. En dan ga je ook wat meer. Maar goed, het is eigenlijk gewoon. Uit liefde voor die muziek en de bandoneon is het allemaal begonnen.
0: Ja. Waar werd je dan door gegrepen bij die bandoneon?
1: Oeh, er zit er geen vrolijke noot op.
0: Je bent een melancholisch terug.
1: Ik ben melancholisch aangelegd, ja. Ik hou ook van melancholische muziek. En. Ja, bandoneon is gewoon de klank is bijna, ik vind het bijna onaards. Het is zo rijk aan harmonische boventonen. En het is ook soms, je kan gewoon met één zo'n nootje van zo'n bandoneon, kan je heel het publiek stil krijgen. Dus gewoon, en dan doe je maar één nootje. En hij is ook zo ontzettend dynamisch, hè. Want daarvoor speelde ik wel op zo'n klein dingetje, zo'n drierijertje. Mm. Maar in een circus, ja, dan kan je dus, dat het fijn daaraan was, is dat dat ook los is. Het is heel fysiek. En bandoneon is dat ook. Dat heb je met de accordeon bijvoorbeeld veel minder. Dat is ook wel fysiek, want dan krijg je rugproblemen.
0: Ja, maar dit is meer...
1: Maar het zit heel erg, je bent heel erg ingestrapt, ingebonden. Terwijl bandoneon is vrij op je knie. En alles wat je met je lichaam doet, dat hoor je terug in de klank, in de manieren, in de timbre of noem wat op. Hm. Dus dat vind ik persoonlijk, spreekt mij dat heel erg aan.
0: Dus zo ben je er verslingerd aan geraakt eigenlijk.
1: Ik ben er verslingerd aan geraakt, ja.
0: Is je lievelingsinstrument?
1: Om zelf te spelen?
0: Ja. Of gaat dat te ver?
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb heel vaak gewisseld van instrument in mijn leven. En nu is het toch... Maar ja, ik mag ook graag zingen, bijvoorbeeld.
0: Dat hebben we ook gehoord al.
1: En ik mag ook heel graag percussie spelen. Maar ik denk ook vooral voor mij is muziek, en daarom ook Barnegatje, is ik hou ook heel erg van afwisseling. Ook in mijn leven, weet je wel. Dat, dus ik ben altijd op zoek naar dingen.
0: Wat voor dingen?
1: Ja, dat weet ik niet zo goed. In principe sta ik gewoon open.
0: Je bent op zoek naar iets?
1: Ja, is inspirerende dingen. Stimulans, goede, bijzondere muzikanten, bijzondere muziek. En deze jongens hier in deze band, die hebben een beetje dezelfde instelling als ik wat dat betreft. Alles mag.
0: Alles mag? Nou.
1: Ja, het moet niet, het moet geen grapje worden of zo. Maar in principe... Als ze nou zeggen dat hij ineens, Michiel Bakkers zegt... Oh, maar ik hoor een aanbeeld in dat nummer. Dan zeg ik, ja, vooruit, proberen we dat.
0: Dus die staat wel open voor het experiment.
1: Ja. En maar moet kloppen, het moet bij elkaar passen, het moet kloppen. Hè?
0: Maar en ook de Balkanmuziek dus. Dat wel.
1: Ja. Zij het, dat is vooral ook dat het mij heel goed paste, die Balkanmuziek. En dan vooral de muziek van de Roma en de Griekse Rebetiko.
0: Je ziet er helemaal niet uit als een Roma. De enige die er een beetje nog uitziet, die een beetje bij mijn beeld van een Roma past, is Michiel Bakkers.
1: Nee, maar ja, dat ben ik natuurlijk ook niet. En waarom zou ik moeite gaan doen om te proberen zo eruit te zien?
0: Nee, dat hoef je helemaal niet.
1: Ik doe ook geen moeite om ze proberen om ze na te doen. Ik bedoel,
0: maar je hebt wel die prachtige klank ervan. Hoe heb je die zo goed eigen gemaakt?
1: Doen, veel doen. Dat is altijd wat ik iedereen aanraad. En vooral ook veel fouten maken.
0: Ben je ook echt fouten maken, ben je ook naartoe geweest om met mensen te spelen daar?
1: Nou, voor andere redenen, maar er wordt altijd gespeeld dan.
0: En dan kan je altijd meespelen?
1: Ja, meestal wel, als ik het kan volgen tenminste.
0: De fietsbandbas heb ik beloofd dat we daar iets over zouden zeggen. Maar ik begrijp dat we het niet te veel over hoeven te zeggen. Want op de nieuwe cd, Podom, komt hij helemaal niet meer voor. Vertelde Michiel, de andere Michiel, die hem gebouwd heeft.
1: Twee nummertjes, geloof ik.
0: En that's it.
1: Ja.
0: Ja. Maar hoe, vertel nog even snel hoe die ontstaan. Hoe is hij erop gekomen?
1: Het is een soort ongestructureerde knutselwoede van onze gitarist, Michiel Hollanders. En die komt regelmatig met nieuwe instrumenten op te proppen. En meestal klinken ze ook verrekt goed. Helaas hebben we vandaag alleen, want op de plaat staat bijvoorbeeld de klootviool. Dat is een geweldig instrument. Is die alleen vergeten vandaag. Dus...
0: Ah ja, dat kan gebeuren.
1: Maar ja.
0: Mensen zijn altijd licht zenuwachtig als ze in Acoustic Roots moeten gaan optreden. Dat geeft helemaal niks. Reflecteert hoe jullie nu spelen ook hoe jullie in het begin 14 jaar geleden speelden? Of heeft dat een hele ontwikkeling doorgemaakt?
1: Dat heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. En ik moet wel zeggen dat deze plaat... Want de vorige plaat bijvoorbeeld, dat was meer soort van echt van... dit is wat we doen en deze liedjes die zitten nou in onze live set. En dat hebben we zo live mogelijk geprobeerd op te nemen. Terwijl deze plaat is echt over nagedacht.
0: Deze plaat is echt nagedacht?
1: Meer dan over vorige platen.
0: Oké. En wat hebben jullie bedacht bij deze plaat?
1: Nou, ik wou vooral op de groove gaan hangen en ik wou iets met meer, een beetje meer trance. En een iets, dat is moeilijk uit te leggen.
0: Moeilijk, hè? Het is moeilijk ook over muziek te praten, of niet?
1: Ja, ja. Maar ik wist wel waar ik naar op zoek was. En ik wist ook wie ik daarvoor wou hebben. We hebben hele fijne gasten op onze plaat ook. Bart Maris en Kamal Ors. En Simon was gewoon de perfecte man om dat te produceren.
0: Je hebt plaat geproduceerd, hè? Ja, voor het eerst dat je een producer hadden.
1: Ja, maar dat had ik ook echt verzonnen. Ik wil nu gewoon een keer met iemand van buitenaf werken. En dat ook, maar het moet dan dus wel iemand zijn die je volledig vertrouwt. Mm-hmm. En met Simon was gewoon heel makkelijk. Ik heb misschien 10 minuten... Ik heb hem eerst gevraagd om naar een concert te komen. Hij is mijn buurman ook, en dat scheelt. hij woont in Rotterdam tegenwoordig, maar... En ik dacht van, als hij daar met een smile op zijn gezicht aan het afloop van een concert staat, dan is het goed, gaan we doen. En vervolgens, we hebben ongeveer 10 minuten over gepraat over wat de bedoeling was. En dat was genoeg. Hij begreep het perfect.
0: Perfect, oké. Okay.
1: En voor de rest zijn we gewoon in zijn ruimte, geweldige studio Epic Rainbow Unicorn, hebben gewoon opgezet en zijn we gaan spelen.
0: En het is geworden wat je in je hoofd had.
1: Ja, het is precies wat ik in mijn hoofd
0: had. Want
1: het
0: is moeilijk uit te leggen. Ja. Ook aan de rest van de band, denk ik.
1: Ja.
0: Of hebben die ook inspraak gehad? Of zet jij de lijnen uit?
1: Nou, ik zet ook... Iedereen heeft inspraak, maar ik zet wel de lijnen uit.
0: Ik kijk nu even hoe ze kijken. Ze zitten achter jou. Ik kijk even hoe ze kijken.
1: Ja, ik hoef dat niet te zien in de chip. Nee, iemand moet toch lijnen uitzetten. We hebben ook verzonnen voor deze plaat van... we gaan het niet te democratisch maken. Want dan, en dat vind ik op zich wel... Kijk, als je een visie hebt... dan moet je die niet moet je geen baat erbij gaan doen. Dan wordt het alsof, als het te democratisch is, dan krijg je altijd een soort van middelmatige visies, laat ik het zo zeggen.
0: Klopt, je hebt verlichte leiders nodig. En neem je plaats in, zou ik
1: mensen
0: zeggen.
1: Mensen met een idee, hè?
0: Kijk, mensen met een idee. En dit idee heeft geleid tot Podrom. Daarvan spelen jullie de meeste van jullie nummers vanavond. Armenian Waltz is de volgende, klopt
1: ja,
0: dat, Mark?
1: Klopt.
0: Ja, oké. Okay. Ga jullie gang. Parnegatje. Gezondheid.

0: onze gitarist die aan het ompluggen is.
1: Dan kan je mij vertellen, Mark, dat Jurina was, klopt dat?
0: Ja, klopt.
1: En wat ga je nu spelen?
2: We gaan nu Ime Presakias spelen.
1: Waar gaat dat over?
2: De hoogte en de laagtepunten van het drugsgebruik.
1: Oh.
2: En wat het toch fijn is om dictator te zijn. En dat het ook heel goed samengaat.
1: Heb je iemand specifiek in gedachten?
2: Nou, mezelf.
3: Yes.

0: Parnegatje. En dit was Ime.
1: Ime.
0: Prezakias. Ja. Jullie invloeden komen... Mark Constance, de invloeden van jullie muziek komen steeds verder uit het oosten. Hoe ver zitten jullie nu? Mongolië, geloof ik. Afghanistan, zoiets. Kan het?
2: Mongolië nog net niet.
0: Oh, hoe ver gaat het nog?
2: Afghanistan...
0: Wat jou betreft?
2: Hangt er vanaf. Het moet in het beeld passen, in de rest van het beeld.
0: En wat is de rest van het beeld?
2: Op dit moment, ja, dat zou je zeggen, we hebben het, op dit moment is dat deze voorstelling, mm-hmm. deze plaat. Het klopt wel, we zakken steeds een beetje meer af naar het Midden-Oosten eigenlijk. Dus Persische dingen, veel Persische dingen, Armeense dingen, dat soort werk. Maar, ja, ik heb nog niet echt een duidelijk beeld over de volgende plaat, of het volgende programma.
0: Maar dat hoeft toch nog niet? Deze is net uit, Poderom.
2: Ja, precies. Maar ik probeer te zeggen dat het volgende programma... Ja, dat kan op dit moment kan het van alles worden. Het ligt nog helemaal open.
0: Oké, dus Poderom betekent onderweg. Maar naar wat, naar wie, naar waar, dat weet je eigenlijk nog niet.
2: Ik denk toch wel een beetje richting Arabië.
0: Het Midden-Oosten, Arabië.
2: Ja.
0: Oké. Nou, laten we eerst van Poderom genieten, toch? Voordat we weer iets nieuws gaan doen.
2: Zou ik zeker doen.
0: Ja. Dus Acoustic Roots duurt nog minder dan 20 minuten. Dus jullie hebben nog alle tijd om door te spelen.
2: Okay.
0: De mannen zijn nu even verdwenen, dus die moeten we dan gewoon weer even optrommelen. Juksek ga je zo nog spelen. Saltadoros.
2: Yes.
0: En Sulemanovo. Maar dat is de enige van jullie van andere CD. Dat staat niet op Poderom. Okay. De mannen zijn weer gearriveerd. Ga je gang, neem je plek in. Wat ga je nu spelen? Wat voor instrument?
2: Bandoneon.
0: Okay. Je lievelingsinstrument. Ja.

0: Vertel even iets of zo.
1: Nou, ik zal vertellen dat iedereen weer terug is, dat hoort u. Oh, ja. En iedereen speelt ongeveer weer... Nee, Gerald heeft de klarinet gegrepen. Dan Taffy gitaar, Michiel. Twee Michielen, dat maakt het moeilijk.
2: Zeg maar Fred.
1: Zeg maar Fred, zegt hij.
3: Hamza.

Saltadoros. Toch een al bijna 100 jaar oud lied over de herverdeling van de rijkdom. Doe.

0: Dankjewel.
1: Mark Constans.
2: Lekker warm hier.
1: Lekker warm hier. Ja, je begint ervan te zweten. Vind jij het goed, Mark, om Sulemanovo over te slaan? Anders komen we. Anders reden we niet eens binnen een uur met jullie.
0: Ja, want een live... Je weet bij ons nooit precies hoe lang een nummer duurt.
1: Precies, een live optreden kost toch meer tijd dan je denkt. En dan kunnen we nog even kort spreken. Op jullie site staat de sound van Parnegatjes, die van een tekker. Wat is dat?
0: Dat is een soort underground bar eigenlijk.
1: Ja, een ontmoetingsplaats.
0: Tekker, dat komt dan uit
1: Grieks.
0: Uit het Grieks, uit de 40e jaren.
1: Een ontmoetingsplaats voor dolende zielen.
0: Ja.
1: Die al is er maar voor één moment willen ontsnappen aan de dagelijkse gekte van de wereld.
0: Juist.
1: Valt dat de sound goed samen?
0: Ja. Prima.
1: Heb je dat zelf geschreven?
0: Nee hoor.
1: Je had het kunnen schrijven.
0: Wie is dat? Van Saskia?
3: Ja.
1: En wie is Saskia?
0: Saskia Thornquist.
1: Okay. En dat valt het wat jou betreft goed samen?
0: Ja, dit is van de vorige plaat volgens mij, of niet?
3: Mm-hmm.
0: Ja. Van Keffie, ja.
1: Ja, klopt. Ja. Maar gaat het ook over Podom?
0: Ja, zeker. Ja, ik speel muziek omdat het me gelukkig en gezond houdt. En ik geloof zeker, daarom is het ook heel jammer dat al de muziekonderwijs op die school en zo naar de kloot gaat. Want zelfs al doe je later niks mee in je leven, je wordt toch een ander mens van.
1: Het is geweldig.
0: En muziek, het is geweldig. Als ik speel voor mezelf omdat ik dan even gewoon er niet ben. Of liever gezegd, ik ben er wel, maar het is een soort gesupprimeerde versie van mij. Weet je wel, over wat ik morgen moet gaan doen en over de boodschappen. Dat is allemaal even helemaal weg. Ik ben gewoon helemaal in het nu.
1: Ja.
0: En volgens mij is dat ontzettend gezond. En het beste is natuurlijk als je dat ook kan doorgeven. Daar zijn concerten voor. Dat mensen even 2 uren gewoon helemaal niet...
1: hoeven nadenken.
0: En gewoon in het moment leven en samen die energie dragen. En dat heeft volgens mij in de mens nodig. En ik een beetje meer dan de rest.
1: Ja. En iedereen misschien wel van Parnegatje. Iedereen knikt, braaf. Goed zo, jongens. Nou, dat onderdompelen in zo'n optreden, dat kan wat Parnegatje betreft. Ik ben nu toe aan onze agenda in Acoustic Roots. In februari nog, op 6 februari in het Rietveld Theater in Delft. En op 13 februari in Schouwburg, de Muzeval in Emmen. Daar is Parnegatje te boeken. Dan Urna en Kroke, zanger uit Mongolië, ontmoet Poolse klezmer. Op 23 januari in Raza in Utrecht. Zep Voor speelt samen met 2 andere snaargeweldenaren, Anton Goudsmit en Jan Roita, in het Muziekgebouw aan het IJ op 31 januari. Op 1 februari treedt Teresa Salguero, de ex-zangeres van Madre Deus, op in het Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoeven. Zigeunerband Taraf de Haidouks is afkomstig uit Roemenië en geeft een concert op vrijdag 31 januari in Raza. En zaterdag 1 februari in het Bimhuis in Amsterdam. En op 8 februari vanaf 4 uur 's middags in de Doelen in Rotterdam de Celtic en Balfolk Night. Een breed geschakeerd dansfestijn met Keltische roots. En ook in het Bimhuis op vrijdag 21 februari Arifa. Voices from the East. En Toto La Momposina y Sus Tambores, de grande dame van de Colombiaanse muziek, treedt op in Raza in Utrecht op vrijdag 14 februari. En tot zover de agenda van Acoustic Roots. Zoals gezegd, Parnegatje nog 2 keer in februari in Delft en in Emmen. En nog 1 keer zometeen in Acoustic Roots. Dit was het voor deze maand. Acoustic Roots live bij de Concertzender. Techniek Hans Meerman. Slaaploze nacht heb je ervan gehad, hè, voor deze keer. Presentatie, Karin van der Booghuis. Volgende maand zijn we er weer. En wie er dan komt, dat is een verrassing. Dat zullen we nog zien. Nog 1 keer Parnegatje, Mark Constanze, Gerwel Kusters, Michiel Hollanders, Dan Taffy en Michiel Bakkers de Vries. Madalena.
0: Ik doe. Prima.

0: Barnegatje in Acoustic Roots. Dit was dan weer korter, Mark Constance, dan je beloofd had. Hoe kan het nou?
1: Ja. Maar dat ligt aan mij.
0: Ligt aan jou. Ja, dat, als het niet helemaal goed gaat, heeft de leider het ook gedaan
1: je,
0: natuurlijk.
1: Dan natuurlijk heel erg vanaf waar we spelen. Als we in het theater staan, dan is het toch meer, zijn wat langere nummers, meer ballades. Als we op een festival staan, dan zijn het meer snelle, korte dingen. Soms extreem snel zelfs. Maar dat, ja, dat ligt er net aan waar we zitten en wat de gelegenheid is, zou ik maar zeggen.
0: Wij vonden het heel fijn. Hartelijk dank dat jullie de nummers van de nieuwe cd wilden spelen. Podrum. En jullie gaan daarmee optreden de komende tijd. Ik heb al verteld waar. Ja. Hoe loopt de cd? Weet je dat? Wordt die een beetje verkocht?
1: Ja, volgens mij wel goed, ja.
0: Want jullie hadden laatst ook in Vrije Geluiden bij de VPRO. Dus het gaat langzaam. Groeit de bekendheid?
1: Nou, eigenlijk, ik kan wel eerlijk zeggen dat alles cd's van ons... Ik koop eigenlijk bijna altijd uit. Mm-hmm. En soms een tweede persing. Dus over het algemeen gaat het goed. Op dit moment hoe het staat met Podrum, dat zou ik niet weten. Want ik heb dat al een maand lang niet gevraagd.
0: Laat je verrassen, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: En achter je wordt nog een korte aanzet gegeven. Jullie mogen het uur volmaken wat mij betreft. Heb je nog puff?
1: Hoeveel minuten hebben we nog?
0: Je hebt nog 40 seconden. Dat is niet heel veel, hè? Laten we er dan rustig uitgaan met Gerwel op de achtergrond een beetje toeterend op zijn.

0: Dank jullie wel. Parnegatje, zoals gezegd. Gerwil, Dan, Michiel en Mark. Fijn dat jullie hier wilden zijn.
1: Dankjewel,
0: in Acoustic Roots. En dan gaan we nu even uitpuffen en afkoelen. Dank jullie wel. Ja.

0: Dit is het programma Mariama van de Concertzender. Nu de eerste blote benen gesignaleerd zijn, de lucht naar bloesems ruikt en de terrasjes 's avonds nog vol zitten, wordt het tijd om het festivalseizoen te denken. In deze uitzending word je alvast opgewarmd met muziek van artiesten die deze zomer de Nederlandse podia zullen betreden. Liefhebbers van Afrikaanse muziek krijgen het dit jaar druk. Zo staan Mama Kassai en Habib Koité op het Afrika Festival in Herkme. De band Koffie staat op het Houtfestival. En niemand minder dan Youssou N'Dour wordt verwacht op het Roots Festival in Amsterdam. We beginnen deze uitzending met Dobet Gnahore en Fatoumata Diawara, die op 21 mei en 1 juni op het The Hague African Festival zullen spelen.
1: Vite pour les pauvres, vite, t'as pas doucement. Vite pour les pauvres, beaucoup plus gros.

Het Houtfestival in Haarlem heeft elk jaar een divers en mooi programma en is ook nog eens helemaal gratis. Dit jaar staat er bijvoorbeeld polyfone zang van de AK-pygmeeën en Koreaanse rock op het programma. Ook de Nederlandse afrobeatband Koffie zal er het podium betreden. We sluiten de uitzending af met deze Hollandse afrobeat. Je kunt luisteren naar nummer Afro Mojo van Koffie. Voor de speellijst en meer informatie over de festivals gaat u naar onze website Concertzender NL. Dit programma is samengesteld door Susanne van der Pol.

buurt verliet uit goedgelovige verliefdheid op een rijke jongen. Maar hij liet haar in de steek en zij werd danseresje dat liefde moest verkopen. Rosita Quiroga vervolgt nu met Horas Tristes over een jongeman wiens liefde is bedrogen en bespot, maar desondanks in stilte van haar blijft houden.

De tweede zangeres uit de volksbuurt was Achucena Maizani. Net als Rosita Quiroga schreef ze zelf muziek en liedteksten, meestal over liefde en liefdesleed van de meisjes uit de volksbuurt. Luister naar Achucena Maizani in Mariposa Azul, Blauwe Vlinder. Een lied over een meisje dat rusteloos en wispelturig van bloem naar bloem vlindert, zonder ooit de ware liefde te leren kennen.

Het volgende lied van Asuchena Maizani is Marionetas, dat over een jong meisje zingt als een broze marionet dansend op het voortoneel van een lichtzinnig lot.

0: saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la tarde de emoción.
1: Tita Merello was geboren in bittere armoede en doorstond een buitengewoon harde jeugd. Ze beschikte eigenlijk niet over een mooie zangstem, kreeg geen opleiding, maar gedreven door armoede meldde ze zich aan bij het theater als danseresje. Daar ontwikkelde ze zich tot actrice en zangeres met een kenmerkende stem en een theatrale voordracht. In Niño Bien schampert ze over arme jongelui die zich uitgeven voor rijk luiszoontje.

Rosita Quiroga en Azucena Maizani waren cancionistas. Zij zongen en schreven zelf liedteksten en muziek voor tal van anderen. Daarom zijn ze van blijvende betekenis. De meest latere zangeressen waren cantantes, zangeressen die de liedjes van anderen vertolkten. In de jaren 30 verbreedde het tangolied zich tot de middenklasse en dat ging gepaard met een verschuiving in de smaak. Er kwamen meer speelse, gevoelige, persoonlijke en poëtische liedjes. De zang werd vaak mooier, gladder, meer gekunsteld. Luistert u naar de stem van Ada Falcon in Tengo Miedo, Ik ben bang, over de mengeling van verliefdheid en verlatingsangst.

Het volgende lied van Ada Falcon heet Lo que nunca te dirán, wat ze je nooit zullen zeggen. Ze zeggen dat ik een losbol ben en een rokkenjager. Maar wat ze je nooit zullen zeggen is hoezeer ik voor jou echte liefde voel.

Libertad Lamarque voelde zich van kind af aan aangetrokken door muziek en theater. Ze werd een succesvolle actrice en geschoold zangeres met een gevoelvolle stem en fraaie frasering. In het nu volgende Julian treurt ze om het verlies van een jeugdliefde.

Libertad Lamarque gaat verder met Madre Selva, oftewel Camperfuli. Het gaat over haar hunkeren naar de grote liefde van haar jeugd. Als de Camperfulis telkens jaren terugkeren en opbloeien, waarom keert hij dan niet terug?

Net als Tita Merello was Libertad Lamarque eerst en vooral actrice. Beide konden zingen met geveinsde pathetiek, uitdagende erotiek of gespeelde onbevangenheid. Niets van dat al bij Mercedes Simone, een zangeres met een natuurlijke elegantie. Haar verfijnde zangstijl en zorgvuldige dictie gaven haar liedkunst ingehouden emotionaliteit en intimiteit. Luister naar Mercedes Simone in Cuando silba el viento, als de wind fluit, en daarna in het nummer El viejito del acordeón, de oude accordeonist.